0: regenboogvlag te hijsen. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Het weer: wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor twee personen.
2: Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s.

0: het Forever 49 radio nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radio nieuws. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op Coming Out dag de regenboogvlag te hijsen. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Marie Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Het weer, wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws.
2: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
0: Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s, 70s.

0: Het Forever 49 Radio Nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Het weer, wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor twee personen.
0: Dit is Forever

0: Het Forever 49 Radio Nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Het weer, wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
2: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor twee personen.
0: Dit is Forever.

0: Het Forever 49 Radio Nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederlandse krantenuitgevers zien hun inkomsten weer gestaag groeien doordat lezers steeds vaker betalen voor digitaal nieuws. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is voor het eerst sinds 1990 weer voor het publiek te zien. Het doek hangt vanaf vandaag in de Vuitton Foundation in Parijs. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij een groot deel van zijn oor afsneed. Het weer vrijwel overal bewolkt, vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49 verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Forever 49. Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
0: Dit is Forever 49.
4: 60s, 70s.

0: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
1: Balen zeg.
2: Koffie?
0: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
10: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
11: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
12: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
13: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Begon jouw dag met ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
16: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
18: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
19: Alle verf super voordelig.
20: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, €1. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
22: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
23: Groot nieuws, de big event van Opel is terug.
0: Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
1: Forever 49, half 7 headlines.
2: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederlandse krantenuitgevers zien hun inkomsten weer gestaag groeien doordat lezers steeds vaker betalen voor digitaal nieuws. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is voor het eerst sinds 1990 weer voor het publiek te zien. Het doek hangt vanaf vandaag in de Vuitton Foundation in Parijs. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij een groot deel van zijn oor afsneed. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
23: Dit is er van de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade 8 kilometer file. Vertraging van 10 minuten. Op de A15 Rotterdam Maasvlakte bij Afrit Oostvoorne 6 kilometer file. De vertraging van een kwartier.

0: Baku Blue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.

0: Aldi.
1: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: Thuisbatterij.
8: Einde salderingsregeling.
9: Teruggeleverd kosten.
10: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
13: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
14: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
15: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
14: Sorry Bo, het is beauty.
16: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
17: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
18: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
19: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
20: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
22: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood? Gaat lukken!
23: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
24: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
23: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
25: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
26: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
27: Slecht plan.
26: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
27: Goed plan, zonneplan.
28: Het Forever 49 Radio Nieuws van 7 uur.
29: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws op Forever 49. Nederlandse krantenuitgevers zien hun inkomsten weer gestaag groeien doordat lezers steeds vaker betalen voor digitaal nieuws. Volgens economen van ABN AMRO stijgen de komende 2 jaar de opbrengsten van digitale abonnementen naar €300 miljoen. Ruim 80% van de omzet komt nu van betalende lezers. Voorheen waren adverteerders een grote inkomstenbron. Wel waarschuwt de bank dat de opkomst van AI de bezoekersaantallen van krantensites flink onder druk kan zetten. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. De actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC meldt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is voor het eerst sinds 1990 weer voor het publiek te zien. Het doek hangt vanaf vandaag in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij een groot deel van zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond, bij wijze van dialoog tussen de kunstenaars. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
0: Forever 49 verkeer.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte, tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne 5 kilometer file door de problemen bij de Suurhofbrug, een kwartier vertraging. Omrijders staan ook in de file op de N218 vanuit Spijkenisse naar Oostvoorne. Meer dan 10 minuten is de extra reistijd. Verder nog een file op de A15 Gorinchem Rotterdam, tussen Papendrecht en Knoopend Ridderkerk 5 kilometer. De vertraging is ook 5 minuten. Op de N276 Maasbracht-Brunsum een half uur vertraging tussen de A2 en Koningsbos.
2: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
3: Forever 49.
2: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
4: Dit is Forever 49.
3: Celebrating life.
5: 60s, 70s en 80s.
3: Forever 49.
2: Tussen 7 en 10, Klaas van het Hof. Dit is In de Ochtend.

0: is vrijdag, lekker richting de vrijdagmiddagborrel. Later vandaag, maar eerst even lekker wakker worden met z'n allen. Tot dan doen we met Wham en The Edge of Heaven. Goedemorgen, vrijdag 9 oktober.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we zijn een beetje uitgelaten. Ik reed vanmorgen naar de studio toe. Het was lekker rustig. Ik moet altijd gebruik maken van de A15. Dat is gedurende de dag wel een klein beetje anders. Zeker voor de vrachtwagenchauffeurs die richting de Europoort moeten. Ja, je hebt toch wel een beetje met ze te doen hoor. Al dat alles, wat zeg ik nu? Al dat achterstallig onderhoud. Ja, ik kwam er even niet uit. Van de bruggen en tunnels waar ze overheen moeten de laatste jaren. In dit geval is het natuurlijk de brug. Je zal er maar in staan. Dames en heren, al daar. Veel sterkte, je neemt ons lekker mee. Het is een wond. Ja, een pleister op de wond, zeg ik maar. Meer kunnen we niet doen. Maar ik heb wel hele goede muziek voor je uit de 60s, 70s en 80s de komende drie uurtjes. Vandaag dag 282 van het jaar. En die trappen we lekker af met muziek van Queen.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

Like It. Het nummer werd een disco-fenomeen toen de tijd in 1975. Bereikte nummer 1 notering in de VS, Canada en Nederland. En staat bekend om zijn seksueel getinte. Mag dat tegenwoordig nog wel? Ja, natuurlijk mag dat wel. Dit is de ochtend. Goedemorgen. Kopje thee, kopje koffie erbij. Ik neem je mee met goede muziek.

0: Ook deze ochtend weer heel veel herkenbaarheid natuurlijk qua muziek. Heerlijke muziek om mee te zingen of lekker mee te schreeuwen, wat jij wil vanochtend. The Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. Het is tijd om op te stappen, want vanmiddag is het weer zover.
1: Mis de boot niet. Maak kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor twee personen van Rotterdam naar York.
0: Ja, je hoort het goed. Vanmiddag rondom 17:15 bij Ron Davids. Bij Ron in de middag gaat hij weer een winnaar of winnares bellen. Want je kan vandaag weer kans maken op die mooie mini-cruise richting York. Wil je kans maken trouwens? Bedenk dan alvast een nummer of artiest uit de jaren 60, 70 of 80. En let op, geen 90's, geen zero's, want die krijgen we echt nog dagelijks binnen. Die doen niet mee. Dus het moet ook lekker bij deze actie passen. Dus denk aan titels of namen of woorden als boot, ferry, cruise, captain zou ook nog kunnen, York. Ja, kort samengevat, mis de boot niet, want je kunt nog steeds meedoen. En volgende week is de laatste week dat je alweer mee kan doen. Afgelopen vrijdag was Angela de gelukkige.
2: Met Angela.
3: Dag Angela, uit de Hippolytushof.
2: Ja, dat klopt. Goedemiddag. Ja.
3: Dan heb ik de goeie aan de telefoon. Welkom op de radio, Angela.
2: Dank je.
3: Ben je wel vaker op de radio geweest?
2: Nee, dat niet. Helaas.
3: Dus dit is gelijk je vuurdoop.
2: Inderdaad, dat klopt. En meteen in de boot gevallen natuurlijk.
3: Ja, nou en over die boot gesproken, die ga je ook nemen. Want jij bent de winnaar voor deze week.
4: Deze prijs wordt u aangeboden door P&O Ferries.
5: And for love's sake, each mistake, oh yeah.

0: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
1: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
2: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
3: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
4: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
5: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
12: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
15: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
16: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
15: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.

0: Eco. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
2: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
3: Forever 49, 7:30 headlines.
4: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederlandse krantenuitgevers zien hun inkomsten weer gestaag groeien doordat lezers steeds vaker betalen voor digitaal nieuws. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is voor het eerst sinds 1990 weer voor het publiek te zien. Het doek hangt vanaf vandaag in de Vuitton Foundation in Parijs. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij een groot deel van zijn oor afsneed. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Forever 49 verkeer.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd met 3 auto's bij Den Hoorn. 4 kilometer file vanaf Rijswijk Paspoortpolder, een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht, omrijden kan via de A13. A15 Rotterdam Maasvlakte door de scheuren in het wegdek bij de Zuurhofbrug. Staat 7 kilometer file tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne. Vertraging is 20 minuten.
6: 60s, 70s en 80s.
7: Forever 49.
8: Dit is In de Ochtend. Forever 49. Met Klaas van het Hof.

0: blijft dit toch een heerlijk nummer. Jaren 80, sowieso klaar muziek, fantastisch. 1983 uit mijn hoofd. Michael Jackson en Billie Jean.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine van vandaag verdwenen. Eredivisie clubs uit de jaren 60. We beginnen in Utrecht. Daar zat toen de tijd DOS of misschien DOS. Zo kun je het ook nog uitspreken in Utrecht. Werd landskampioen in 1958. Maar in 1970 gefuseerd met Elinkwijk en Velox tot FC Utrecht. We gaan naar Amsterdam. Daar zat in de jaren 60 DWS, landskampioen van 1964. Promoveerde in 1963-64 en werd direct kampioen. In 1972 opgegaan in FC Amsterdam. Later trouwens volledig verdwenen. En dan Den Haag. Daar zat SHS in 1964 omgevormd tot Holland Sport. Later in 1971 gefuseerd tot inderdaad FC Den Haag.

Dire Straits, Salt and Soft Swing uit 1978. De grote doorbraak toentertijd, geschreven door Mark Knopfler. En geïnspireerd door een amateur jazzband die op een regenachtige avond in een bijna lege club, waar hij ze zag spelen, deze Mark Knopfler. Het nummer werd eerst als demo opgenomen in 1977. Kreeg daarna airplay op BBC Radio London en werd daarna opnieuw opgenomen voor het debuutalbum The Dire Straits. Ja, en de rest kun je zelf invullen, want het werd een wereldhit. Dit is Stevie Nicks of Forever 49.

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis. De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.

0: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: De grootste energieslurpers in huis?
3: Wat kost al die kleding nou echt?
2: Wat heb je nog aan zonnestroom?
4: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
5: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
6: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe. Haiboe.nl.
7: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
8: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
9: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
10: H-A-I-B-U. Ga snel naar haiboe.nl. Haiboe.nl.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Broodje kroket, maar €1. Alleen vandaag op Krokettendag bij Kippie.
14: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: Semyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar semyo.nl.
15: Semyo. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
17: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
19: Het Forever 49 Radio Nieuws van 8 uur.
20: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Forever 49.
21: Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurelere oplossingen. Frankrijk wordt al dagen lamgelegd door grootschalige scholierenprotesten. De jongeren eisen betere leeromstandigheden en aanpak van het structurele lerarentekort. De afgelopen nacht is het de brandweer gelukt om de brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam onder controle te krijgen, meldt de veiligheidsregio. De brand brak gisteravond uit in een kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion en breidde zich snel uit. Het hele stadion, waaronder ook de bijgebouwen, werd ontruimd. Doordat de brandhaard moeilijk te bereiken was, kostte het blussen veel tijd, aldus de veiligheidsregio. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar zijn volgens de brandweer geen gevaarlijke stoffen gevonden. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC belt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden.
20: Tot zover het radionieuws op Forever 49.
0: Forever 49 verkeer.
1: Dit is er van de hart van de ANWB. Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen en in het zuiden van het land. Opvallende file op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Oudijk en Duiven door een kapotte auto. 10 minuten vertraging. En ook opvallend is de file op de A67 Venlo Eindhoven. Tussen Afrit Zomer en knooppunt Leenderheide meer dan een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de file is 8 kilometer lang.
22: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
23: Dit is Forever 49. Celebrating
24: life. 60s, 70s en 80s.
22: Forever 49. Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: DJ in Rotterdam, toen dit hit was. En ik heb hem wat gedraaid, zeg. Niet normaal. Womack en Womack en de Teardrops. Goedemorgen, vrijdag 9 oktober.
1: Goedemorgen.
0: Nog wel een aardig feitje over de Teardrops. Het nummer dat draait over verlies, herinnering en emotionele pijn, verpakt in een dansbare groove. Ik zou dat niet direct zeggen. We luisteren altijd eerst naar het geluid, dan naar de zang en dan gaan we naar de tekst luisteren. En ja, dan is er toch wel af en toe eentje met een lach en een traan. Ja, het is vrijdag. Lekker, hè? Zo, het weekend staat lekker voor de deur. Misschien weer wel het hele weekend vrij. Misschien moet je ook wel werken, natuurlijk. Maar dan heb je de afgelopen dagen misschien een vrije dag gehad. Dat is ook lekker. Het is vandaag dag 282 van het jaar. We zijn langzamerhand aan het aftellen, want we hebben het nog 83 te gaan tot het einde van het jaar. En dat doen we met Pink Floyd.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

was in 1981 de grote doorbraak voor deze Shaking Stevens. Het origineel trouwens uit 1954 van Stuart Hamblen, als ik het goed uitspreek. Niet dat je denkt van, is dit een origineel nummer van deze Shaking Stevens? Nee, maar het is wel een en al vrolijkheid. This Old House. Je luistert naar Forever 49. Dit is In de Ochtend. Goedemorgen. Kopje thee, kopje koffie en muziek van de Robert Gray Band.

prachtig dit. Ja, daar kan ik voor genieten. How Deep Is Your Love. Het nummer was eigenlijk helemaal niet bedoeld voor de Bee Gees. Eigenlijk voor Yvonne Elliman. Maar die Robert Stigwood, die drong er toch aan om de Bee Gees het te laten opnemen. En uiteindelijk werd het een hit. En toen kreeg Yvonne Elliman If I Can't Have You. Dit nummer trouwens, How Deep Is Your Love, is een aantal weken, een maand of anderhalf, uitgebracht opnieuw door Ultra Nate. Prachtige uitvoering ook.

0: kan ik naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Deze week in de bonus, AH Elsterappels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram, 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
5: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
6: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
11: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.

0: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
1: Ik heb hier de biefstuk Bali.
2: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
1: Geniet ervan.
0: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
6: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je krap bij kast.

0: hij anders doet.
1: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
4: Forever 49, 8:30 headlines.
5: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. De afgelopen nacht is het de brandweer gelukt om de brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam onder controle te krijgen. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Forever 49 verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen en in het zuiden van het land. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Kratum en Sint-Joost 4 kilometer file door werkzaamheden, een kwartier vertraging. A67 Venlo-Eindhoven na een ongeluk bij Geldrop 5 kilometer file. De weg is wel weer vrij. A73 Nijmegen-Maasbracht door de werkzaamheden op de A2 10 minuten vertraging bij Maasbracht. En door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht op de A325. Van Nijmegen naar Velperbroek tussen het Gelredome en Velperbroek. 5 kilometer file en 3 kwartier vertraagd.
7: 60s, 70s en 80s. Forever 49. Dit is In de Ochtend. Forever 49 met Klaas van het Hof.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer. Je zal maar in de file staan, A15 richting de Europoort. Iedere dag hetzelfde liedje, gefrustreerd worden van. Ja, tandje harder dit nummer. Dat verzacht de pijn misschien een klein beetje.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine verdwenen Eredivisie clubs uit de jaren 70. GVAV, oftewel. Ze speelden in de Eredivisie tot en met 1971. En in 1971 werd de profsectie, zeg maar, omgevormd tot FC Groningen. Dan hebben we ook nog Xerxes DHC 66. Verdwenen 1971-1972 zo'n klein beetje. Xerxes speelde Eredivisie in de jaren 60. En de fusieclub werd uiteindelijk Xerxes DHC 66. Maar dat bestond kort. De club verdween begin de jaren 70 uit het profvoetbal. Dan hebben we ook nog TWS plus Blauw-Wit. Die gingen samen als FC Amsterdam in 1972. DWS was zelfs landskampioen in 1964. En speelde Eredivisie tot begin jaren 70.

0: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
5: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
4: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
8: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
9: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
10: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
12: Broodje kroket, maar €1. Alleen vandaag op Krokettendag bij
13: Kippie.
14: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
16: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
16: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen een limit.

0: Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
2: Het Forever 49 radio nieuws van 9 uur.
3: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Forever 49.
4: Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurelere oplossingen. Frankrijk wordt al dagen lamgelegd door grootschalige scholierenprotesten. De jongeren eisen betere leeromstandigheden en aanpak van het structurele lerarentekort. In Terneuzen komt waarschijnlijk toch een asielzoekerscentrum. Gisteravond heeft de gemeenteraad van de Zeeuwse plaats besloten een vergunning af te geven voor de bouw van het centrum. De vorige gemeenteraad stemde nog tegen de bouw. En dat was voor toenmalig burgemeester van Marienboer reden om op te stappen. Tegenstanders vinden dat de raad te weinig rekening houdt met de gevolgen voor de sociale veiligheid, verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terneuzen en stappen naar de rechter. De afgelopen nacht is het de brandweer gelukt om de brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam onder controle te krijgen, meldt de veiligheidsregio. De brand brak gisteravond uit in een kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion en breidde zich snel uit. Het hele stadion, waaronder ook de bijgebouwen, werd ontruimd. Doordat de brandhaard moeilijk te bereiken was, kostte het blussen veel tijd, al dus de veiligheidsregio. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar zijn volgens de brandweer geen gevaarlijke stoffen gevonden. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC meldt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden.
3: Tot zover het radionieuws op Forever 49.
5: Forever 49 verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen, het zuiden van het land en in het oosten. Op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Asten en Geldrop 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. Door werkzaamheden op de A2 staat het onder andere vast op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Linnen en Maasbracht 2 kilometer file. Op de A325 Nijmegen-Velperbroek is de weg dicht door een ongeluk bij knooppunt Velperbroek. 2 kilometer file. Verkeer richting Arnhem rijdt om via Arnhem. Via de A15, A50 en de A12.
7: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
8: Dit is Forever 49. Celebrating
9: life. 60s, 70s en 80s.
7: Forever 49. Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: Madonna's Like a Virgin, 1984. De grote doorbraak toen de tijd. Geschreven door Billy Steinberg en Tom Kelly. Geproduceerd door niemand minder dan Nile Rodgers. Goedemorgen, vrijdag 9 oktober.
1: Goedemorgen.
0: Ieder uur dat we er eentje verder zijn, komen we steeds dichter bij het weekend. En voor velen, ja, die mogen te luisteren. Jullie dag is net begonnen waarschijnlijk. Maar we zijn al een aantal uurtjes bezig met heel veel plezier. Een druppelsgewijs komen de collega's binnen. Eén heel vrolijk, de ander een klein beetje zagrijnig. Kleine oogjes, ja, je kent het wel. En dan zijn ze nog niet bij het koffiezetapparaat geweest. Dus ik denk dat dat de hoogste tijd is. Het is vandaag dag 282 van het jaar. We hebben er nog 83 te gaan tot het einde van het jaar. En dat doen we met muziek van Sniff and the Tears.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

periode van 1969. Neil Diamond, hij schreef het nummer zelf. En opgenomen in de American Sound Studios in Memphis. Blijft een prachtig nummer. Je luistert in de ochtend. Goedemorgen.

0: Next momentje, Hero Forever 49. En dat deden we met muziek van The Beach Boys en Help Me Rhonda. Het is tijd om aan boord te gaan. Ga je mee?
1: Mis de boot niet. Maak kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor twee personen van Rotterdam naar York.
0: Ja, de spanning stijgt vandaag, want vanmiddag rondom 17:15 gaat Rob Davids in zijn programma Ron in de Middag weer een winnaar of winnares bellen. En ja, die maakt natuurlijk kans op deze mooie prijs. De mini-cruise richting York. Wil je nog steeds kans maken? Dat kan voor vandaag dan. Volgende week kun je ook nog meespelen trouwens. Bedenk alvast een nummer of artiest uit de jaren 60, 70 of 80. Dus geen 90's, geen zero's. We kregen net weer één binnen. Nee, echt 60, 70 of jaren 80 die lekker past bij deze actie. Denk aan titels of namen met woorden als boot, England, York, laat je fantasie er een klein beetje op losgaan. Heb je een leuke suggestie? Laat het ons weten en stuur jouw suggestie, jouw antwoord, jouw nummer op via de app gratis te downloaden of via onze website forever49radio.nl. De winnares in dit geval van vorige week deed dat ook. Luister maar.
2: Met Angela.
3: Dag Angela, uit de Hippolytushof.
2: Ja, dat klopt. Goedemiddag. Ja.
3: Dan heb ik de goeie aan de telefoon. Welkom op de radio, Angela.
2: Dank je.
3: Ben je wel vaker op de radio geweest?
2: Nee, dat niet. Helaas.
3: Oh, dus dit is gelijk je vuurdoop?
2: Inderdaad, dat klopt. En meteen in de boot gevallen natuurlijk.
3: Ja, nou en over die boot gesproken, die ga je ook nemen. Want jij bent de winnaar voor deze week.
4: Deze prijs wordt u aangeboden door P&O Ferries.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
4: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
3: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
5: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
11: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
10: Een initiatief van Pfizer.
12: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
13: De grootste energieslurpers in huis?
14: Wat kost al die kleding nou echt?
15: Wat heb je nog aan zonnestroom?
16: Wij zijn kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
19: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
2: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
3: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
4: Vanmiddag nog die sales pitch. Aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
5: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken op financiallease.nl.
7: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
10: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
12: Forever 49 half 10 headlines.
13: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. In Terneuzen komt waarschijnlijk toch een asielzoekerscentrum. Gisteravond heeft de gemeenteraad van de Zeeuwse plaats besloten een vergunning af te geven voor de bouw van het centrum. Tegenstanders vinden dat de raad te weinig rekening houdt met de gevolgen voor de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terneuzen en stappen naar de rechter. De afgelopen nacht is het de brandweer gelukt om de brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam onder controle te krijgen. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
14: Forever 49 verkeer.
15: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht staat tussen Gratum en Sint-Joost 4 kilometer file door werkzaamheden. Op de A15 Gorkum-Rotterdam staat 5 kilometer file tussen Sliedrecht-Oost en Alblasserdam door problemen bij de Botlekbrug. Op de A325 Nijmegen-Velperbroek tussen Elden en Knopend Velperbroek staat het stil over 6 kilometer. De weg is dicht door een ongeluk. En omrijden geblazen dus via de A15, A50 en de A12 naar Arnhem. Op de N276 Maasbracht-Brunsum door werkzaamheden staat 5 kilometer stilstaand verkeer tussen de A2 en industriegebied Wolfskal.
16: 60s, 70s en 80s.
17: Forever 49.
18: Dit is In de Ochtend. Forever 49. Met Klaas van het Hoek.

0: Jennifer Warnes, I've had the time of my life. Het nummer won trouwens een Oscar, Golden Globe, een Grammy en bereikte nummer 1 notering in de VS, in Nederland en natuurlijk ook in België.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine van vandaag. Verdwenen Eredivisie clubs uit de jaren 80. FC Amersfoort. Verdween in 1982. Speelde Eredivisie in de jaren 70 als HVC. In 1982 failliet verklaard en de club verdween. Dan hebben we SC Volendam. Speelde Eredivisie in 1986 en 1987. In 1988 werd de proflicentie tijdelijk opgeheven wegens financiële problemen. De club keerde later terug, maar verdween voor het eerst in de jaren 80. Dan hebben we SVV. Verdween als zelfstandige profclub in 1991, maar het proces startte al in de jaren 80. SVV speelde Eredivisie in 1980 en 1981 moet ik zeggen. In de late jaren 80 begon de financiële neergang. In 1991 fuseerde SVV met Dordrecht 90 en SVV verdween als profclub. Hoewel de fusie in 1991 zo'n beetje was, hoorde de club bij de verdwenen jaren 80-generatie. Forever.

1973. Geschreven door Benny en Björn en Stig Anderson natuurlijk. Samen met Niels Sedaka en Phil Cody. Die zorgden namelijk voor de Engelse tekst van dit nummer.

0: Blijft een juweeltje. Eind jaren 80. Robin Beck and The First Time. Hans, goedemorgen. Vandaag is het, als het goed is, de laatste dag dat je je vuurwerk in kan leveren.
1: Dat klopt, Klaas. Vandaag staat het laatste mobiele inleverpunt in Horen aan de Nieuwe Wal nummertje 4.
0: En tot hoe laat kan dat, Hans?
1: Tot 1 uur vanmiddag kun je daar gratis en anoniem je verboden vuurwerk inleveren.
0: Maar verenigingen mogen straks toch nog vuurwerk afsteken?
1: Ja, dat klopt. Die kunnen bij de burgemeester een ontheffing aanvragen. Okay. Alleen werkt niet iedere gemeente daar dan mee. Hmm. De een zegt ja en de ander zegt nee.
0: Dus het hangt er maar vanaf waar je woont.
1: Precies. En na vandaag houden we vooral die vergunningen in de gaten.
0: Ja.
1: Want het vuurwerkverbod is landelijk, maar de uitzonderingen worden lokaal bepaald. Nou ja, dit en meer. Straks na het nieuws. Prettig weekend, Klaas.
0: Ja, jij ook, Hans. Alvast een prettig en een fijn weekend. En op de vraag of het vandaag nog droog gaat worden, het antwoord is nee. Het blijft een hele natte dag vandaag, dus mocht je nog naar buiten willen gaan, of je hebt buitenactiviteiten, kaplaarzen, ik denk ook nog wel een rubberbootje is ook nogal nodig, want hier en daar valt er best wel veel regen. Nou ja, in ieder geval succes allemaal. Fijn weekend. Maandag om 7 uur zijn we er weer. Zometeen veel plezier met Hans Klein. Dit was het.

0: zegeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
2: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Nieuw, Nescafé Roast 3 koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
9: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
12: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
13: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
14: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
10: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
17: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
16: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.

0: Specialist.
1: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
3: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
4: Keukeloos.nl. Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
5: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
6: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
7: Let op. Geld lenen kost geld.
8: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Pak, anders schrijf je mis.
1: Het Forever 49 Radio Nieuws van 10 uur.
2: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens een routinecontrole van vuurwapens in een woning in de Duitse deelstaat Beieren zijn twee controleurs doodgeschoten. Vandaag is het de laatste dag dat er nog consumentenvuurwerk gratis en anoniem ingeleverd kan worden. Op het bezit daarvan staat na vandaag een boete. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. In Terneuzen komt waarschijnlijk toch een asielzoekerscentrum. Gisteravond heeft de gemeenteraad van de Zeeuwse plaats besloten een vergunning af te geven voor de bouw van het centrum. Tegenstanders vinden dat de raad te weinig rekening houdt met de gevolgen voor de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terneuzen en stappen naar de rechter. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht staat tussen Gratum en Sint-Joost 4 kilometer file door werkzaamheden. Op de A15 Gorinchem-Rotterdam staat 5 kilometer file tussen Sliedrecht-Oost en Alblasserdam door problemen bij de Botlekbrug. Op de A325 Nijmegen-Velperbroek tussen Elden en Knoopend-Velperbroek staat het stil over 6 kilometer. De weg is dicht door een ongeluk en omrijden geblazen dus via de A15, A50 en de A12 naar Arnhem. Op de N276 Maasbracht-Brunsum door werkzaamheden staat 5 kilometer stilstaand verkeer tussen de A2 en industriegebied Wolfskal.
4: Dit programma wordt u aangeboden door tuindeuren.nl.
5: Forever 49.
4: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor twee personen.
1: Dit is Forever 49.
5: Celebrating life.
6: 60s, 70s en 80s.
5: Forever 49.
1: Dit is Klein.
5: Hans Klein.
1: Bumperkleven.
6: Bumperkleven.

Sade. En voor de fans die kunnen de Sade Experience, de tribute, nog even beluisteren. Podcast staat online, hè, bij forever49radio.nl. Klik op uitzendingen, ga naar podcast, aflevering 8 is dat. En over podcast gesproken, de nieuwe tribute podcast staat morgen online. Dit keer praat Pierre van der Stappen met Pablo en Gijs van de tribute band The Beach Boys Best. Vanaf morgen te beluisteren op forever49radio.nl of onze gratis app natuurlijk. En dan even een belangrijke veiligheidswaarschuwing voor de biologische chiazaad van BioPlus. Diverse supermarkten waarschuwen daarvoor. In de product is een hoeveelheid pesticiden gevonden die hoger is dan wettelijk is toegestaan. Consumeer dit product dus niet. Het gaat om de BioPlus biologische chiazaad 250 gram. De tenminste houdingsmiddeldatum is 5, 20, 28.

Zo, het eerste bakje koffie zit erin. Laat het even op je inwerken. Laatste werkdag. Morgen is het weekend. En Billy Joel op de radio. Just the way you are. Heerlijke 60s, 70s en 80s. Met onderweg Sting, Paul McCartney en The Wings. The Communion Arts. Fleetwood Mac, Landslide. Hoor je ook niet alle dagen. Komt er zo aan. Eerst Simply Red. And It's Only Love.

0: dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo!
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant!
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
10: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
11: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
12: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
15: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
16: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
17: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
16: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
18: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
19: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou,
4: Daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
18: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
19: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
20: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
21: Ah, relaxed?
20: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
22: Elektrisch rijden. Stil, zuinig.
23: Hoi, Sam van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe elektrische auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken, daar is de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
24: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
25: Start je dag zonder barst.
26: Opgelost. Autotaalglas.
27: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. Snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
28: Forever 49 verkeer.
29: Dit is even de hart van de ANWB. De opmerkelijke vertragingen houden zich op in het zuiden van het land op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Door werkzaamheden is de weg helemaal dicht richting Maastricht dit hele weekend. Tussen Sint-Joost en Rooster en daarom 3 kilometer stilstaand verkeer. Op de N276 ook, Maasbracht richting Brunsum, 5 kilometer stilstaand verkeer. En op de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek staat het stil over 6 kilometer tussen Elden en Knoopend Velperbroek. Door een ongeluk is de weg helemaal dicht. Omrijden via Arnhem, via de A15, A50 en de A12.
30: Forever 49, weerbericht.
31: Vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Vanavond worden van west naar oost een aantal pittige buien verwacht, met kans op onweer en windstoten. Morgen begint de dag op veel plaatsen droog en laat de zon zich zo nu en dan zien. Maar in het westen vallen er alweer snel buien. Zondag is het ook wisselvallig, maar zijn dan wel minder buien. Maandag geregeld zon en het blijft op veel plaatsen droog, bij een graad of 17 en een matige zuidwestenwind. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Het zijn de Coming Arts. Never Can Say Goodbye. Het is 10:30 geweest. Zo dadelijk in Antwerpen op vakantie komen we uit met de Jackson 5 en ABC. Voor de rest 60s, 70s en 80s met onder andere Tina Turner, Human League, Sting en Paul McCartney.

0: Ik weet wel, in de jaren 70 of je was fan van Sting of je vond het, nou ja, je vond het niet helemaal niks, maar je had echt van die Sting-fans, zullen we zeggen. Englishman in New York was een hele grote hit eind jaren 70, begin jaren 80. We gaan daar even met een klein beetje met gebaren. Dan komen we al een hele tijd natuurlijk.
1: Hansie op vakantie.
0: Op vakantie merk je pas hoeveel je met een paar woorden kunt bereiken. In Frankrijk bonjour en merci. In Spanje hola, gracias. En in Italië kom je met buongiorno en een klein beetje wijzen met je handen ook een mogelijkheid. We hebben op vakantie vaak genoeg een gesprek gevoerd waarbij beide partijen nauwelijks een woord van elkaar verstonden. Je wijst naar de menukaart, de ober wijst iets anders. Iedereen lacht en uiteindelijk staat er eten op tafel. Misschien maken we taal soms ook veel te ingewikkeld. Begin gewoon bij het begin. Een paar woorden, een glimlach en desnoods handen en voeten. Eigenlijk net zo simpel als de Jacksons en ABC. En zo bracht Hansie op vakantie me bij deze plaat.
1: Hansie op vakantie.

Tot zover de Jackson 5 en ABC. We gaan straks iemand uit Zeewolde in het zonnetje zetten. Die is vandaag jarig. Nee, niet gewoon jarig. Die wordt 50 jaar vandaag. En wie dat is, dat hoor je straks.

0: geweest op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boom, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check Delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
8: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
6: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: De Mega Jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
12: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
13: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
14: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
15: Let op. Geld lenen kost geld.
13: Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken op financiallease.nl.
16: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen.
17: Big deals bij Keukenconcurrent.
16: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
18: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit? Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats.

0: met Marktplaats Zakelijk.
1: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Broodje kroket, maar 1 euro. Alleen vandaag op Krokettendag bij Kippie.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
5: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
6: Honda, the power of dreams. Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
7: Het Forever 49 radio nieuws van 11 uur.
8: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. In New York heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE gisterenmiddag een man van 28 in zijn auto neergeschoten. Die raakte niet levensbedreigend gewond aan zijn nek. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de productie van de Nederlandse industrie in augustus met 12% is gegroeid vergeleken met een jaar eerder. Het is de grootste stijging in ruim 4 jaar. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. En vandaag kun je consumentenvuurwerk nog gratis en anoniem inleveren. Na vandaag kun je een boete krijgen als je het nog hebt. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Forever 49 verkeer.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Kratem en Sint-Joost door werkzaamheden op de A2. Een veel vertraging, 4 kilometer file. De weg is dicht tot maandagochtend tussen Sint-Joost en Roosteren. Op de N276 daardoor bij de A2 5 kilometer stilstaand verkeer. Op de A4 Rotterdam-Den Haag door een ongeluk. Op de A4 richting Den Haag tussen Den Hoorn en Ippenburg een kwartier vertraging in 3 kilometer file. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en Knoop het Ketelplein 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen 20 minuten vertraging. En weer door de werkzaamheden op de A2 in Limburg. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht 20 minuten vertraging.
11: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
12: Dit is Forever 49.
13: Celebrating life. 60s, 70s,

jaren 80. Jan Joe, groepje. En Don't Go. En ze waren allemaal in het paars. Dat kan ik me nog herinneren. Nee, dat is niet waar wat ik zeg. Nee, het is Paarse Vrijdag, heb ik me net laten vertellen. En dat betekent dat je gewoon jezelf kan zijn vandaag. Nou, ik ben eigenlijk alle dagen mezelf.

0: Niks mooier dan het origineel. Opgenomen in 1973, uitgebracht in 1974 op het album Jolene. Dolly Parton, I Will Always Love You.
1: De mooiste prijzen win je hier bij Forever 49.
0: Ja, vanmiddag gaat Ron Davids weer een hele mooie mini-cruise weggeven.
1: Is de boot niet. Maak kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor twee personen van Rotterdam naar York.
0: Ga naar de website of de gratis app. Kies je favoriete bootsong. Dat is een plaat uit de 60s, 70s of 80s. Waarin het thema varen terugkomt. En vertel met wie je aan boord gaat en waarom. Met wie wil je naar York en waarom juist met die persoon. Je mag het serieus zijn, grappig, ontroerend. Het mag allemaal. Vul het even in op de website forever4jaarradio.nl of de gratis app. Klik op winacties. En vanmiddag word je misschien wel gebeld.
2: Deze prijs wordt u aangeboden door P&O Ferries.

1963. Elvis Presley. En yo, the devil in disguise. Er wordt goed gereageerd op de winactie Mist de Boot niet. Mijn bootsong is Ceylon van de Commodores. Al dus Janine uit Medeblik. Ik wil graag met mijn man Peter aan boord. We zijn dit jaar 30 jaar getrouwd en hij zegt altijd dat ik zijn veilige haven ben. Nou, dan wordt het tijd dat we samen eens een echte haven uitvaren. Mooi verhaal, Janine. Dankjewel. En wie weet gaat Ron David jou vanmiddag bellen. Dit is Forever 49 met Bruce Springsteen. En I'm all.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat Dienst Toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle aanvoeddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
4: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor 66

0: maar...
1: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
0: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
1: Wow.
2: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het

0: lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
3: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
2: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
4: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
5: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
7: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
10: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werken Nederland.
12: Alle Sigma Verf bestel je bij...
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
16: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
17: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die 1 vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
18: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig.
1: snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
18: Forever 49 verkeer.
19: Dit is even de hart van de ANWB. Er staan nu vooral files in Limburg en de regio Rotterdam en Den Haag. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Delft en Den Haag-Zuid 5 kilometer file. De hoofdrijbaan is dicht door een ongeluk. En op de parallelbaan is de vertraging een kwartier. Je kan beter omrijden via de A13. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat door een kapotte vrachtwagen 6 kilometer file tussen Den Haag-Zuid en Knoopend Ketelplein. De vertraging is een kwartier. Ook daar geldt omrijden via de A13. De A15 Gorinchem richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en het andere Knoopend Ridderkerk 2 kilometer file. De weg is dicht door opruimwerkzaamheden. Verkeer richting Europoort, volg Ring Oost en Noord via de A16, A20 en de A4. Dus omrijden via de Benelux-tunnel. Het duurt waarschijnlijk tot 12 uur eer dat de weg weer vrij is. En 276 Maasbracht-Brunssum door de werkzaamheden bij Sint-Joost op de A2. Bij Koningsbos 5 kilometer stilstaand verkeer.
18: Forever 49 weerbericht.
20: Vanmiddag is het uitgesproken herfstachtig. Onder een dik wolkendek trekt geregeld regen over het land. En de stevige zuidwestenwind maakt het guur. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 12 graden in het oosten tot 18 graden in de kustgebieden. Ook vanavond blijft het nat met enkele stevige buien en veel wind. En komende nacht moet met name in het noorden rekening gehouden worden met stevige buien. Mogelijk ook met onweer en hagel. Morgen, zaterdag, laat een afwisseling van zon en buien zien. Het wordt 13 tot 16 graden. En vooral aan de kust staat opnieuw een krachtige westenwind met aan zee zware windstoten. Zondag wat minder buien en tussendoor mogelijk ook droge perioden met wat zon. De maxima liggen dan tussen 14 en 15 graden. Na het weekend wordt het geleidelijk wat rustiger weer, blijft het wat vaker droog en lopen de temperaturen weer iets op. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: King.
1: And Love and Pride. We gaan zo dadelijk Nathalie uit Zeewolde in het zonnetje zetten. Die is vanaf vandaag Forever 49. Die is jarig. Die gaan we zo even feliciteren. Eerst Roxy Music en Elton John komt er zo aan.

Elton John en Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. We gaan even naar 1976. Want op 9 oktober in 1976 is geboren Nathalie Smit. En Nathalie woont in Zeewolde, in Flevoland. En wordt vandaag dus 50 jaar. Hoort vanaf nu officieel bij de Forever 49ers. Je krijgt de felicitaties, Nathalie, van je man Bas. De kinderen, een groep vriendinnen. En Bas schrijft, Nathalie vraagt toch steeds regelmatig... hou je eigenlijk nog wel van me? Waarop Bas, na 26 jaar huwelijk, tegenwoordig antwoordt... nee hoor, ik blijf alleen voor de lasagne. Blijkbaar werkt het, want vanavond gaan ze gewoon samen haar 50ste verjaardag vieren. Nathalie, van harte gefeliciteerd, welkom bij de club. En Bas vond de titel van vandaag wel heel toepasselijk. Bob,

0: En tot zover Al Stewart, Year of the Cats. Ik ga zo dadelijk naar het nieuws, ga ik even de vuurwerk inleveren, we het een beetje doornemen. En de vergunningen, hoe zit het met de vergunningen? Je hoort dit en meer straks na het nieuws, tot zo.
1: Er worden per dag zo'n 8000 broodrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus, even lunchen, even sparren.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Nu bij Spar. Kies en mix al onze voorverpakte broodjes.

0: Peugeot-Direct.nl.
1: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
5: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Thuisbatterij?
12: Einde salderingsregeling?
13: Terugleverkosten?
14: Zonnepanelen uitzetten? Ik heb geen idee wat ik moet doen.
15: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
16: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
17: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier hier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
19: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
20: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
21: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
22: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders.
23: Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
21: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
24: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
25: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
26: Het Forever 49 radio nieuws van 12 uur.
27: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Het Nobelcomité noemt haar een moedige voorvechter van de internationale rechtsorde en prijst haar sterke morele kompas. Wachtlijsten voor kinderen die op zwemles willen. Gemiddeld moet 7 maanden gewacht worden volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid, meldt RTL Nieuws. De 23-jarige Rotterdamse Kimberly van Ardenne, die vorige maand op Aruba overleed na een ongeluk met een terreinwagen, zat toch zelf achter het stuur. Dat zegt het Openbaar Ministerie op Aruba nu na videobeelden bekeken te hebben. En in New York.

0: York heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE gistermiddag een man van 28 in zijn auto neergeschoten. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht 4 kilometer file tussen Kelpenoder en Sint-Joost. De weg is dicht tot maandagochtend door werkzaamheden. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam staat bij Knoopend Ridderkerk 2 kilometer file. De rijbaan is dicht door opruimwerkzaamheden. Omrijden via de Benelux-tunnel. N276 Maasbracht-Brunsum. Bij de A2 door de werkzaamheden 5 kilometer stilstaand verkeer.
3: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor twee personen.
1: Dit is Forever 49.

0: geappliceerd en mooi.
1: Ja, Cool and the Gang horen we. En Joanna. Vandaag de dag is alles ingewikkelder. Het vuurwerk, de F2, F3 en F4 vuurwerk, moet ingeleverd worden. Het is vanaf 1 augustus verboden om het te vervoeren en af te steken en te bezitten. Vandaag is de laatste dag van de landelijke inleveractie. Het laatste mobiele inleverpunt staat in Hoorn, op de parkeerplaats van de nieuwe Wal 4 bij de brandweer. Je kunt daar van 8 uur 's morgens tot 1 uur vanmiddag je vuurwerk gratis, anoniem en zonder boete afgeven. Dus dan moet je nog wel eventjes voortmaken om dat voor 1 uur te gaan doen. Daarmee komt na ruim 5 weken een einde aan de landelijke inleverronde. Het vuurwerk verbod blijft natuurlijk gewoon gelden. En richting de jaarwisseling gaan we nu vooral kijken naar de ontheffingen voor verenigingen en stichtingen. Want waar de ene gemeente ruimte geeft voor georganiseerd vuurwerk, zegt een andere gemeente: bij ons komt er helemaal geen uitzondering. We houden je elke dag op de hoogte tussen 12 en 12:30 hier bij Forever 49.

natuurlijk. I'm going nowhere. Nee, zo werkt dat niet. Staying alive, the Bee Gees. We gaan er lekker op uit hier bij Forever 49. Want we hebben weer die fantastische winactie. Ook deze week geven we weer zo'n mini-cruise weg. Ja, ben je nog nooit op cruise geweest? Dan is dit je kans om mee te gaan met Forever 49. We gaan naar York vanuit Rotterdam. En hoe dat werkt, dat ga ik je straks even uitleggen. Want Ron Davids gaat vanmiddag weer een winnaar bellen. Dus blijf er lekker bij. Dan leg ik je zo dadelijk even uit hoe je mee kan.

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella, paella.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
4: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
6: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
7: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
8: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
7: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
9: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
10: Let op. Geld lenen kost geld.
11: Soms zul je zeggen:
12: jij bent mijn rots in de branding.
11: Voor de oppasoma, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
13: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
17: Thuis in, mooi wonen.
18: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
19: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
22: Even bollen met z'n lijf.
0: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
22: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
24: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
25: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. Snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen... verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing... en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
26: Forever 49 verkeer.
27: Dit is even de hart van de ANWB. Komen vooral files voor in Limburg en in de regio Rotterdam en Den Haag. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat 5 kilometer file tussen Kelpen, Oler en Gratum. Bijna een half uur vertraging door werkzaamheden is de A2 tussen Sint-Joost en Roosteren richting Maastricht tot maandag dicht. Daarom staat het helemaal vast op de N276. Maasbracht richting Brunssum bij industriegebied Wolfskal 5 kilometer. Verder nog een file op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. 20 minuten vertraging tussen Arnhem-Noord en Zevenaar.
26: Forever 49, weerbericht.
28: Vanmiddag is het uitgesproken herfstachtig. Onder een dik wolkendek trekt geregeld regen over het land... en de stevige zuidwestenwind maakt het guur. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 12 graden in het oosten... tot 18 graden in de kustgebieden. Ook vanavond blijft het nat met enkele stevige buien en veel wind. En komende nacht moet met name in het noorden rekening gehouden worden met stevige buien. Mogelijk ook met onweer en hagel. Morgen, zaterdag, laat een afwisseling van zon en buien zien. Het wordt 13 tot 16 graden. En vooral aan de kust staat opnieuw een krachtige westenwind met aan zee zware windstoten. Zondag wat minder buien en tussendoor mogelijk ook droge perioden met wat zon. De maxima liggen dan tussen 14 en 15 graden. Na het weekend wordt het geleidelijk wat rustiger weer, blijft het wat vaker droog en lopen de temperaturen weer iets op. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Half jaren 80, grote hit voor de Eurythmics. And There Must Be an Angel, Playing With My Heart. Morgen gaat de nieuwe Tribute Podcast online. Dit keer praat Pierre van der Stappen met Pablo en Gijs van de Tribute Band The Beach Boys Best. En op 19 december spelen de jongens van Beach Boys Best in de Ziggo Dome met het Metropoolorkest. En voor het concert worden speciale arrangementen gemaakt. Dit keer zijn er 2 vrijkaarten te winnen voor dat unieke concert.

0: Eind van de maand gaat het weer gebeuren. Dan gaan die klok weer een uurtje terug. Johnny Ace, yes! And turn back the clock.
1: Heb je nog leuk en positief nieuws?
0: Jazeker. Ik heb een bijzonder goed nieuws uit Drenthe. Honingbedrijf De Traai die schenkt 2013 euro voor insectvriendelijke beplanting op een boerderij in Fluitenberg. Daarmee krijgen bijen, vogels en andere dieren meer voedsel en leefruimte. Een mooi initiatief met een klein bedrag, maar een groot zoemend effect. Dat is het even speurwerk, maar ik heb het te kunnen vinden. Het leukste nieuws van vandaag. Je hoort het hier bij Forever 49.

0: Wij bedanken tuindeuren.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Deze week in de bonus.

0: onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
1: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
2: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
3: Swish Fund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swish Fund.
4: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: Swishfund trakteert.

0: keukenloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Het is now or never bij Peugeot, want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukenloods heeft het.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Broodje kroket, maar €1. Alleen vandaag op Krokettendag. Bij Kippie.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar €1,19. Lidl, je verdient het.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Vaarwel. Zal die salderingsregeling, wat moet ik nu met mijn panelen?
12: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
13: Slecht plan.
12: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
13: Goed plan, zonneplan.
14: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Het Forever 49 radio nieuws van 1 uur. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radio nieuws. Het Nederlands Dachau-comité wist al sinds 2024 dat de verhalen van de 99-jarige Willem Wilbrink over zijn verblijf in concentratiekamp Dachau waarschijnlijk niet klopten. Dat heeft de organisatie bevestigd aan de NOS. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Ze was onder andere rechter bij het Internationaal Strafhof en mensenrechtenchef van de Verenigde Naties en zet zich al tientallen jaren in voor mensenrechten en de vervolging van oorlogsmisdadigers. Wachtlijsten voor kinderen die op zwemles willen. Gemiddeld moet 7 maanden gewacht worden volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid, meldt RTL Nieuws. En na onderhoud dat eerder klaar is dan gedacht, gaat de Zeelandbrug vanavond om 6 uur weer open voor het verkeer. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
17: Forever 49 verkeer.
18: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging is er op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen knooppunt Holendrecht en Breukelen in 7 kilometer file. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. Een half uur vertraging op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Kelp en Oder en Kratum 6 kilometer. A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 9 kilometer file. A73 Nijmegen richting Maasbracht. Door de werkzaamheden op de A2 bij Maasbracht 3 kilometer stilstaat verkeer. Het staat ook stil daardoor op de N276 Maasbracht-Brunsum. Bij Koningsbos 5.

0: kilometer file.
1: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor twee personen.
2: Dit is Forever 49.

plaatje Midnight Oil, Bachelor Burning op deze vrijdagmiddag 9 oktober. Het is vrijdag 9 oktober en dat betekent dat het vandaag op de agenda staat dat het de dag van de kroket is. En wereldeidag. Nou, ik weet niet wat jij gegeten hebt zojuist voor de lunch. Ik heb een hand.

stopt dan wel die extra dag in het weekend. Hè? Gewoon lekker drie dagen weekend en één dagje erbij. Gewoon prima in het weekend. Goed te doen, jongens, de Beatles. Ja, het is wel stevig, jongens, vandaag. Goeiedag. Het is vandaag officieel, hè. Officieel was het al herfst, maar het heeft nu ook wel veel weg van herfst. En één ding doet me wel goed, en ik roep het heel vaak in dit programma. Schijnbaar is het in Zuid-Limburg altijd mooi weer, maar ik kreeg net een berichtje vanuit Zuid-Limburg. Ook daar is het koud. Lekker dagje voor ertessoep, jongens. Richard Marx op de radio nu.

0: als bij keukenconcurrent.
1: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, garandeert de laagste. Prijs van Nederland.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
3: Daar heb je Huub, van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
5: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
7: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
10: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
12: Het eten is klaar, aan tafel.
13: Zo, dat ziet er lekker uit.
14: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe... voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
16: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
16: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
18: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te

0: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
3: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
6: Domino's.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Forever 49 verkeer.
8: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens 5 kilometer file, kwartier vertraging. A2 Eindhoven-Maastricht tussen Kelpen-Oder en Gratum 5 kilometer file. A7 Hoorn-Zaanstad, de rechterrijstrook bij Purmerend is dicht. 6 kilometer file, 20 minuten vertraging vanaf rit Averhoorn. Door een ongeluk op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Hardinxveld, Giessendam en Papendrecht 7 kilometer file. Op de N276 Maasbracht-Brunssum bij Koningsbos 5 kilometer stilstaand verkeer door werkzaamheden op de A2.
7: Forever 49 weerbericht.
9: Vanmiddag is het uitgesproken herfstachtig. Onder een dik wolkendek trekt geregeld regen over het land en de stevige zuidwestenwind maakt het guur. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 12 graden in het oosten tot 18 graden in de kustgebieden. Ook vanavond blijft het nat met enkele stevige buien en veel wind. En komende nacht moet met name in het noorden rekening gehouden worden met stevige buien. Mogelijk ook met onweer en hagel. Morgen, zaterdag, laat een afwisseling van zon en buien zien. Het wordt 13 tot 16 graden. En vooral aan de kust staat opnieuw een krachtige westenwind met aan zee zware windstoten. Zondag wat minder buien en tussendoor mogelijk ook droge periode met wat zon. De maxima liggen dan tussen 14 en 15 graden. Na het weekend wordt het geleidelijk wat rustiger weer, blijft het wat vaker droog en lopen de temperaturen weer iets op. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: herkenbare stemgeluid van Peter Cetera. The Glory of Love of Forever 49. En je weet het, je kunt Forever 49, de studio van Forever 49, altijd bereiken via de WhatsApp-mogelijkheid op 0348-449-449. Ja, en als je dat doet, dan komt dat bij ons binnen. En we kunnen natuurlijk niet overal op reageren, maar ik zag wel een leuk berichtje in de app staan van Dennis uit Nuenen. Die haalt wel zijn plezier uit dit herfstweer. Hij heeft vanochtend een hartstikke leuke selfie gemaakt van zichzelf. In zijn regenjas, capuchon op. En hij zit eronder heerlijk in de regen met de knallende hits van Forever 49. En daarbij zet hij ook bijna weekend. Ja, haha. Zeker. En op vrijdagmiddag
1: gaan we lekker beach zuipen. Of wat?
0: Ja, zometeen. Je mag ook een leuk berichtje sturen. 0348-449-449.

plaatjes van het vrijdagmiddagritme, jongens. Lekker dansend het weekend in knallen. Ai, ai, ai, ai, ai. Wat een heerlijke liedjes weer bij Forever 49 op deze vrijdagmiddag. Nog, wat zal het zijn? Een uurtje of drie? En dan gaat die prijs er weer uit vanmiddag bij Ron Davids. En ik zie de inzendingen nog steeds binnenstromen. Ook jij kan nog meedoen met Mis de Boot Niet.

0: als je op de kalender kijkt, is het vandaag 9 oktober. En 9 oktober, ik zei het al eerder, is de dag van de kroket- en wereldeidag. Maar er staat nog iets op de kalender voor 9 oktober. Vandaag is het namelijk de verjaardag van Antje. Ik kreeg een berichtje van Bram. En die zegt, willen jullie alsjeblieft mijn vrouw Antje feliciteren met haar 41ste verjaardag. Nou, dat gaan we doen. Antje!
1: Gefeliciteerd!
0: Maak er een mooie dag van met jou, Bram. En geniet van de heerlijke muziek hier bij Forever 49. Hoi jongens. Heerlijk zeg, vrijdagmiddag. En weet je wat het leuke is van dat herfstweer? Het wordt aan de bar in het café ook weer een stuk gezelliger. Lekker bij elkaar.

0: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
1: Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling.
3: Teruglever kosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Hey, hoi. Ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: De grootste energieslurpers in huis?
9: Wat kost al die kleding nou echt?
8: Wat heb je nog aan zonnestroom?
10: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
11: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt

0: is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
4: De jackpot van euro.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
2: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
7: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
8: Slecht plan.
7: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
9: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden.
11: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
12: Net als een bedrijfswagen, ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het

0: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken op financiallease.nl.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Het Forever 49 radio nieuws van 2 uur.
6: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. De benzine in Nederland kan morgen wel eens een nieuwe recordhoogte bereiken. Dat zegt inkoopcollectief United Consumers. Verreweg de meeste van de 2 miljoen inwoners van de Gaza-strook hebben volgens hulporganisaties geen geschikt onderkomen om de winter door te komen. Bij een vakbondsbetoging in Brussel heeft de politie waterkanonnen en traangas ingezet tegen relschoppers die zich tussen de demonstranten bevonden. En aanstaande woensdag ligt in grote delen van Nederland het streekvervoer plat door een landelijke staking. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land.

0: Zuid-Holland. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat alweer 60 kilometer file. De meeste vertraging komt voor bij de grensovergangen naar Duitsland en in Limburg door de afgesloten A2. Maar op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is er ook vertraging tussen Muidenberg en Blaricum. 8 kilometer, 10 minuten extra. Een kwartier op de A1 vanuit Hengelo bij de Duitse grens. 5 kilometer file vanaf Oldenzaal. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 20 minuten vertraging, 10 kilometer file. En heel veel vertraging in het zuiden van Limburg op de N276 vanuit Maasbracht richting Brunssum. Tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbosch 5 kilometer file.
3: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor twee personen.
1: Dit is Forever 49. Celebrating
4: life. 60s, 70s en 80s.
5: Forever 49.
6: Welcome to the

0: Christopher Cross, 1979, Sailing op Forever 49. Het zou zomaar een plaatje kunnen zijn die je had kunnen gebruiken bij de actie Mis de Boot Niet. Want het heeft alles te maken met varen, toch?
1: Mis de Boot Niet. Maak kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor twee personen van Rotterdam naar York.
0: Ja, vanmiddag gaat voor de derde keer die fantastische prijs eruit. Die mini-cruise bij Ron Davids. Vanmiddag gaat hij voor de derde keer deze prijs uitdelen. Onze Sinterklaas van Forever 49 gaat zijn werk weer doen natuurlijk. Maar alleen aan de mensen die meegedaan hebben natuurlijk. Dus dan maak jij kans. Alleen die mensen maken kans om vanmiddag gebeld te worden door Ron. Dus ik ga zeggen, sla nog snel even je slag. Want ik denk dat het vanmiddag, nou ik ga het me straks zelf vragen. Maar ik gok een uurtje of 5:15 ongeveer. Maar je gaat het zo meteen zelf wel even vertellen. Dus wil jij nog kans maken, doe mee. Ga naar de winacties. De winacties die vind je op de site van Forever 49 of in de radio-app van Forever 49. En dan weer de knop Mis de Boot Niet. En geef een leuke plaat op uit de jaren 60, 70 of 80. Die iets te maken hebben met deze hartstikke leuke prijs. Zoals bijvoorbeeld zojuist Christopher Cross en Sailing. Zou zomaar kunnen. Doe snel mee, want dit is de ene laatste keer dat het dat deze mooie prijs eruit gaat.
2: Deze prijs wordt u aangeboden door P&O Ferries.
3: It's a kind of magic.

0: Marcus Wijmel plaatte Stevie Wonder. You are the sunshine of my life. Ik zeg weinig zon vandaag hoor. Lekker herfst.
1: In dit land waar wij steeds weer getrakteerd worden op forse regenbuien, is er maar één plaats.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
6: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
7: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
4: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: De herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
14: Is dit het?
15: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
16: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
17: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
18: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Broodje kroket, maar 1 euro. Alleen vandaag op Krokettendag bij
20: Kippie. Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
21: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
22: Domino's. Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
0: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper, lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
23: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
24: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
23: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
25: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
26: Simyo.
27: Forever 49 verkeer.
28: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg met 250 kilometer file. De meeste vertraging is er bij de grensovergangen naar Duitsland en in Limburg door de afgesloten A2. De langste file staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht voor Sint-Joost een kwartier oponthoud. A7 Hoorn richting Zaanstad voor Purmerend een half uur. A16 Rotterdam richting Breda tussen Knoopend Ridderkerk en Dordrecht 20 minuten. A32 Meppel richting Leeuwarden tussen Wolvega en Heerenveen 20 minuten vertraging door een auto met pech. En in Limburg op de N276 Maasbracht richting Brunsum tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos 3 kwartier extra reistijd door de werkzaamheden op de A2.
27: Forever 49 weerbericht.
29: Vanmiddag is het uitgesproken herfstachtig. Onder een dik wolkendek trekt geregeld regen over het land en de stevige zuidwestenwind maakt het guur. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 12 graden in het oosten tot 18 graden in de kustgebieden. Ook vanavond blijft het nat met enkele stevige buien en veel wind. En komende nacht moet met name in het noorden rekening gehouden worden met stevige buien. Mogelijk ook met onweer en hagel. Morgen, zaterdag, laat een afwisseling van zon en buien zien. Het wordt 13 tot 16 graden. En vooral aan de kust staat opnieuw een krachtige westenwind met aan zee zware windstoten. Zondag wat minder buien en tussendoor mogelijk ook droge perioden met wat zon. De maxima liggen dan tussen 14 en 15 graden. Na het weekend wordt het geleidelijk wat rustiger weer, blijft het wat vaker droog en lopen de temperaturen weer iets op. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: deze vrijdagmiddag met Elton John. En I'm Still Standing. Ja, dat wordt dan wel gezongen, maar ik heb toch regelmatig mensen omzien vallen met dit liedje als het zingen. En weet je hoe dat komt?
1: Ja, dat is gewoon een heel lekker nummer als je een biertje aan het drinken bent.
0: Ja, precies dat. Ja, dat is de reden.
2: Vrijdag!
0: Ja, ja.
2: Tot de

0: Yeah, Elvis Presley, hè, jongens.
1: Echt waar?
0: His latest flame. Oh, Marie's name. Die hoor je hier wel eens bij Forever 49. En daar zijn we trots op. Want,
2: helemaal terecht.
0: Heerlijke muziek. Hey, kan jij je nog herinneren dat je een x-aantal weken geleden een prijs hebt weggegeven? De sprong van je leven aan ene Brenda.
2: Ja.
0: Kan je dat nog herinneren?
2: Ja.
0: Nou, die heeft ons een hartstikke leuke mail gestuurd. Want Brenda die zou namelijk afgelopen zondag de sprong van haar leven maken. Maar dat werd dan weer verzet naar afgelopen dinsdag. En dus dinsdag hing Brenda boven Texel. En die heeft ons wat laten weten. Ze zegt, wat ongelooflijk. En met heel veel o's en grote letters. Gaaf was dat. Mijn man en zoon hebben ook meegesprongen. Een ervaring voor het leven. Onvergetelijk. Wow. Zo dankbaar voor mijn prijs. Nogmaals, een dikke dankjewel. Groetjes Brenda. Ze heeft er ook nog wel foto's.
2: Dat wou ik net zeggen. Heeft ze foto's bijgedaan?
0: Ja, ze heeft er ook nog wel foto's bijgedaan. Gaan we zo meteen even kijken. Ik heb ze al gezien.
2: Oh,
0: hartstikke leuk. Brenda, bedankt voor je enthousiaste mailtje. Dus en daar doen we het allemaal voor. En ook vanmiddag weer natuurlijk.
3: Vanmiddag tussen 4 en 7. Tussen 4 en 7 is het weer tijd voor Ron in de Middag. Met daarin...
2: Ja, geen parachutesprong dit keer, maar een cruise. Een mini-cruise.
0: Een mini-cruise.
2: Voor twee. Ja, is leuk.
0: Lekker, man. De derde keer al, hè?
2: Even er lekker tussenuit. De derde keer. En de één na laatste.
0: Hoe laat ga je bellen?
2: Ik ga 5:15 ongeveer bellen. Dus vlak voor 5, dan kappen we echt wel met kijken met wie inzendt. Maar als mensen nog mee willen doen... Insturen.
0: Gelijk doen.
2: En denk nog even een plaatje die er leuk bij past. En wie weet, bel ik je vanmiddag. En ik ben benieuwd. De prijzenredactie doet het uitzoeken en geeft mij een soort shortlist. En dan ga ik kijken wie de telefoon opneemt straks.
0: Dus alle inzenders, 5:15 vanmiddag, hou je telefoon in de gaten.
2: Ja, zorg nou dat die aanstaat en dat je in de buurt bent. En dat je niet denkt, oh, dat nummer ken ik, neem ik niet op. Want dan gaat er een reisje aan je neus voorbij.
0: Dat zou zonde zijn, hè?
2: dat is dus superleuk. Verder ga ik natuurlijk met Roland bellen. Hij heeft weer filmtips voor ons. Want de nieuwe films zijn gisteren in première gegaan. Ik ga met Rick bellen, Rick Keller. Want er wordt weer gereisd in de Formule 1. Soms is het even een paar weekjes niet. Maar nu een paar weken achter elkaar. Gewoon
0: Singapore.
2: Elk weekend Singapore dit keer. En het is een sprintweekend. Dus er wordt ook al gekwalificeerd vanmiddag. Dus ik ben benieuwd. Ik heb muziek uit mijn platenkast meegenomen van Aretha Franklin. En ik heb er natuurlijk weer eentje achterstevoren gekeerd. Ja, dat blijft leuk. De vierde na vieren laat ik altijd even horen bij Harold. En aan het begin van het programma ook. Achterstevoren. Met natuurlijk de vraag... Welke is het? En dit keer heb ik hem heel kort geknipt. Maar volgens mij is het nog steeds heel goed te horen. Luister maar.
0: Kort geknipt. Zoals ik vorige week bij de kast. Lekker kort geknipt. Okay.
2: Lekker kort geknipt.
0: Kort pittig. Nou, daar komt hij. Zo.
2: Ja. Ja. Maar als jij deze niet herkent...
0: Ik herken het gelijk.
2: Ja, precies. Dan kan je niet thuiskomen, denk ik.
0: Nee, precies.
2: Als iemand het denkt te herkennen... stuur even een WhatsAppje naar de studio. Vinden we leuk. 0-3x8-449-449. En vanmiddag, de 4e na 4e, is het die plaat. En dan vooruit.
0: Ah, leuk. Nou, kom maar door met die inzendingen, jongens. En hij gaat zometeen hier ook binnenkomen. Hij staat aan de andere kant van de deur. Pierre van der Stappen! Die jongen, hij ziet eruit alsof hij de vrijmibo al achter de rug heeft.
2: Heel opgewekt,
0: ja.
2: Nou, kan het weer niet zijn.
0: Veel plezier zometeen met 3/4. Fijn weekend. Hoi, hoi.
4: Tot de toppen. Tot de...

0: letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt...

0: Zoveelduurs Bijbel.
1: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
2: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
6: Wie doet

0: krankzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
0: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
2: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
5: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
7: Let op. Geld lenen kost geld.
8: Het Forever 49 radio nieuws van 3 uur.
9: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet wil de strijd tegen de Amerikaanse rivierkreeft opvoeren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw heeft daar nieuwe regels voor bekendgemaakt die volgend jaar ingaan. Afgelopen nacht hebben 20 asielzoekers buiten in de regen moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat binnen geen plek voor hen was. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. Verreweg de meeste van de 2 miljoen inwoners van de Gaza-strook hebben volgens hulporganisaties geen geschikt onderkomen om de winter door te komen. En bij wat mogelijk de grootste wijndiefstal in Italië ooit zou kunnen zijn, zijn zeker 7 gemaskerde daders er vandoor gegaan met 30.000 flessen wijn. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Forever 49 verkeer.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 400 kilometer file. De meeste vertraging is er in de zuidelijke helft van het land. De langste files op de A2 Eindhoven richting Maastricht.

0: tussen Gratem en Sint-Joost een half uur vertraging door werkzaamheden. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is door werkzaamheden dicht. Tussen Sint-Joost en Roosteren, dat duurt nog tot maandagochtend. Op de A6 Emmeloord richting Muiden voor Lelystad, 10 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam, een kwartier vertraging. A32 Meppel richting Heerenveen tussen Wolvenga en Heerenveen, een kwartier. Daar staat een auto met pech. De N276 Maasbracht richting Brunsum. Tussen de aansluiting met de A2 in Koningsbos, 3 kwartier vertraging. Dat komt door de werkzaamheden op de A2.
1: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
2: Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s.

0: Even naar de middenpagina. Dat is de uitklappagina, de centerfold, Jordan, de J. Giles Band.
1: Drie kwart, Pierre van der Stappen.
0: Wij knallen de middag in tweeën net even naar Hottentotten op deze vrijdag. En ja, hier begint jouw weekend op Paarse Vrijdag. En wat leuk, het is ook Nationale Krokettendag. En dit is Why Do Fools Fall in Love van Diana Ross.

Me Wild hier op Forever 49. Opgelicht in de jaren 60 door John Kay. 82 is deze 49er. En ze hebben nog lang opgetreden. Het laatste optreden was in oktober 2018. Nu PhD. Hier is I Won't Let You Down.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
4: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
6: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
7: Thuisbatterij.
8: Einde salderingsregeling.
9: Terugleverkosten.
10: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
14: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
15: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
16: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
17: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
18: Een auto leasen onder de €300 per maand? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
19: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
20: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
21: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
22: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
23: Even bollen met Select.
24: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
25: Ah, relaxed?
24: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
26: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
27: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
28: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
29: Hey!

0: hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Forever 49 verkeer.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met 500 kilometer file. Het is aansluiten op de wegen tussen Utrecht en Brabant en in Limburg door de afgesloten A2. Wat al verder opvalt, op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Stroe, een file met een half uur oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Utrecht en Zaltbommel, 3 kwartier extra reistijd. A4 daarna richting Rotterdam tussen Rijswijk en Delft, 1 kwartier. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam, 20 minuten vertraging.
5: Forever 49 weerbericht.
7: Vanaf de Noordzee komen er steeds nieuwe buien naar ons land vanmiddag. Daarbij staat een stevige zuidwestenwind. De temperatuur loopt uiteen van 14 graden in het oosten tot 18 graden langs de westkust. Ook vanavond trekken er wat fikse buien over het land, plaatselijk met onweer en windstoten. Zaterdag is het ook wisselvallig met geregeld buien. Vooral in het noorden kan veel regen vallen en kan het ook gaan onweren. Het wordt morgen zo rond de 15 graden. Zondag zijn er opnieuw enkele buien en blijft er vrij veel wind staan. De middagtemperatuur komt dan opnieuw uit rond de 15 graden. Vanaf maandag wordt het weertype wat rustiger. De kans op regen neemt af en de temperatuur loopt volgende week geleidelijk weer op naar 16 tot lokaal 18 graden. En dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

Dan Henley en de Boys of Summer. Dan nog één keer de stelling vandaag. De nieuwste hit in de sportschool is bier-yoga met een koud pilsje. Is dat waar of niet waar?

0: auto, hold the line. En ik leg je nog één keer uit hoe je mee kan doen met de winactie Mis de Boot Niet. De laatste mogelijkheid voor deze week, dus let op.
1: Mis de Boot Niet. Maak kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor twee personen van Rotterdam naar York.
0: Ja, ja, de laatste mogelijkheid voor deze week voor een mini-cruise voor twee personen naar York. Wat moet je doen? Ga naar onze site of onze gratis te downloaden app en geef aan met wie je aan boord wil gaan en waarom. En daarnaast ook nog een bootsong. Een plaat uit de jaren 60, 70 of 80 die iets te maken heeft met het thema varen. Nu kan het nog, straks gaat hij eruit bij Ron in de Middag.
2: Deze prijs wordt u aangeboden door P&O Ferries.

de stelling is waar. Het is een gezelligheidsactiviteit en geen serieuze training. Het combineert de eeuwenoude filosofie van yoga met het plezier van een koud pilsje. Lekker hoor. Ja, denk

0: waar, de stelling was dus waar. Zometeen veel plezier met Ron in de middag. En de mini-cruise gaat eruit, dus opletten, misschien ben je wel een winnaar. Ik wens je een heel fijn weekend.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
2: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Let op. Geld lenen kost geld.
1: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
11: doei doei!
10: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt

0: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
1: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
2: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
3: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
4: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.

0: Aldi, hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Alle Sikkens verf bestel je bij...
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
10: Het Forever 49 Radio Nieuws van 4 uur.
11: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws op Forever 49. Wereldleiders zijn verplicht om mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. Dat zei Navi Pillay vanuit een rechtszaal in Nuremberg. Zij kreeg vandaag de Nobelprijs voor de Vrede. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de keuze van het Nobelcomité inmiddels een politieke beslissing genoemd en verwerpt eerdere beschuldigingen van een VN-commissie onder leiding van Pillay dat Israël zich in Gaza schuldig zou maken aan genocide. Koning Willem-Alexander heeft vandaag op Paleishuis ten Bosch gesproken met Tomoko Akane, de voorzitter van het Internationaal Strafhof. Waar het gesprek over ging is niet bekendgemaakt. De ontmoeting komt op een gevoelig moment omdat de Verenigde Staten onlangs sancties oplegden aan meerdere hoge functionarissen van het strafhof, onder wie Akane. Volgens Amerikaanse media zou Washington inmiddels bezig zijn met nieuwe maatregelen tegen het hof. Het kabinet wil de strijd tegen de Amerikaanse rivierkreeft opvoeren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw heeft daar nieuwe regels voor bekendgemaakt die volgend jaar ingaan. Straks mogen ook sportvissers worden ingezet om de kreeften te vangen. Er moet bijvangst beperkt worden. De Amerikaanse rivierkreeft veroorzaakt schade aan oevers en dijken, eet waterplanten en verdrinkt inheemse soorten. Vooral in West-Nederland zitten er inmiddels miljoenen van in het water. Afgelopen nacht hebben 20 asielzoekers buiten in de regen moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat binnen geen plek voor hen was. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. Ze melden dat de noodopvang regelmatig vol zit en roepen gemeenten op om snel meer opvangplekken te regelen. Meer dan 100 gemeenten zouden op dit moment nog helemaal niets doen om vluchtelingen op te vangen. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
12: Forever 49 verkeer.
13: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met 600 kilometer file. Het is aansluiten op de wegen tussen Utrecht en Brabant. En in Limburg is het druk door de afgesloten A2... Wat verder opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Bijna 3 kwartier extra reistijd door werkzaamheden. A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Lunette en Woerden. 20 minuten door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam. 3 kwartier. A28 Groningen richting Amersfoort tussen Afrit Ommen en knooppunt Hattemerbroek. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht.
14: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl. Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
15: Dit is Forever 49.
16: 60s, 70s.

0: Money in the Afternoon.
1: Jazeker, het laatste al.
2: We zijn begonnen aan de return.
1: En dus beginnen we met z'n allen weer aan het ritje naar huis door de regen. Dus ja, het is iets drukker op de wegen daardoor natuurlijk, hè. Dat is meestal. En ja, ik heb nog steeds een glimlach op mijn gezicht door de stelling van Pierre. Bier-yoga. En het bestaat echt. En een van de poses, de flessen openen. Pierre! Echt waar? Niet te geloven. Ach ja, en ja, je zal het gehoord hebben, hè? De Nobelprijs voor de Vrede is niet naar Trump gegaan. Ah, ja. Kindertjes die vragen worden overgeslagen, heb ik vroeger altijd geleerd. Maar goed, hij heeft al een prachtig standbeeld in het gebouw van het Europese parlement in Straatsburg. Nou, dat zou je vast gezien hebben. Vandaag is er weer een winnaar in ons leuke spel Mis de Boot Niet. En er was nog iets. Wat was het nou?
3: It's the weekend!
1: Oh ja! Vier heb ik weer even achterstevoren gekeerd. Ik ben benieuwd of jij hem herkent. Het is wel een leuk stukje zo, hè? Nou ja, als jij hem herkend hebt, gebruik even onze gratis radio-app om een berichtje te sturen naar de studio. Of doe dat gewoon rechtstreeks naar ons WhatsApp-nummer. Ik denk dat je, als je vaak luistert, dat je hem inmiddels wel uit je hoofd weet. Maar ik zal hem toch nog even herhalen. 03 keer 8 449

Hele lieve mensen, lekker eten, goed bier. Het was het goede doel natuurlijk. De twee Henken. Een bijzonder goedemiddag, dames en heren. Ja, en die ander, die kan ik niet zo goed nadoen. Nou, het plaatje achteruit was blijkbaar wel heel makkelijk. Er kwamen een hoop goede antwoorden binnen. Zelfs één van drie mensen in één keer. En er staat ook, deze was te makkelijk, Ron. Groetjes van Yvette, Kim en Jan. Hadden die niet een hit met z'n drietjes in de jaren 80? Let op, ik draai hem om. Ja, misschien was die wel iets te makkelijk. Het is dat prachtige, maar ook verdrietige liedje over de scheiding van Björn en Agnetha van ABBA. Björn schreef de tekst en hij zei later dat het niet letterlijk over hun scheiding gaat. Maar ja, hij gebruikte natuurlijk wel de emoties en de ervaringen van hun scheiding. En dan Agnetha, die moest het zingen. En dat moet pittig zijn geweest. Maar dat hoor je dan ook. Dit is uit 1980, ABBA. En de winner... takes it all.

0: even romantisch doen met Barry White. En,
1: dat ging best goed, toch?
0: Ja, op de manier waarop jij het zegt, denk ik, nou, dan viel het wel een beetje tegen. Nou ja, hoe dan ook, als jij ook wat romantisch wil doen, misschien kan je nog even op de boot weg naar Engeland, hè? Ja! Vandaag gaat er weer een uit, dus stuur nog even snel in voor Miss de Bootnik. Aan het einde van dit uur, dan gaan de stembussen, of nou ja, de inzendbussen dicht.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
7: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
8: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
9: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
10: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
11: Een initiatief van Pfizer.
12: Broodje kroket, maar €1. Alleen vandaag op Krokettendag bij
13: Kirby.
14: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
15: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
16: Zeker weten.
15: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
17: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
18: Honor the craving.
17: Domino's.
19: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
20: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
22: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
23: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
22: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
24: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
25: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
0: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
1: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
16: Voor de makers.
18: Praxis.
25: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
26: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
27: Wow.
26: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
28: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
29: Forever 49 half 5 headlines.
30: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Wereldleiders zijn verplicht om mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. Dat zei Navi Pillay vanuit een rechtszaal in Nuremberg. Zij kreeg vandaag de Nobelprijs voor de Vrede. Koning Willem-Alexander heeft vandaag op Paleis Huis ten Bosch gesproken met Tomoko Akane, de voorzitter van het Internationaal Strafhof. Waar het gesprek over ging, is niet bekendgemaakt. Het kabinet wil de strijd tegen de Amerikaanse rivierkreeft opvoeren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw heeft daar nieuwe regels voor bekendgemaakt die volgend jaar ingaan. Afgelopen nacht hebben 20 asielzoekers buiten in de regen moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat binnen geen plek voor hen was. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
31: Forever 49 verkeer.
32: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, er staat 650 kilometer file. Er is veel vertraging op de wegen tussen Utrecht en Brabant. En in Limburg is het druk door de afgesloten A2. De A2 richting Maastricht is door werkzaamheden dicht bij Roosteren. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Culemborg staat een file met een kwartier op onthoud. Daar is een rijstrook dicht door werkzaamheden. Op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen afrit Nieuw-Leusen en knooppunt Lattewaardbroek. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A59 Den Bosch richting Oss tussen knooppunt Hintham en Nuland. 20 minuten op onthoud door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. De A15 Europort richting Rotterdam voor de Zuurhofbrug. 1 uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden. 1 rijstrook is dicht.
33: 60s, 70s en 80s.
34: Forever 49. Ado. Ado. Ado. Ado.

Ik heb altijd wel het gevoel dat de drummer hierna een nieuwe vellen op zijn drums moet leggen. Want bam, hij slaat er bijna doorheen. Uit 1984, Adult Education. Daryl Hall en John Oates. Gaat er eigenlijk over dat je niet op school volwassen wordt, maar buitenschool juist eigenlijk. En over volwassen worden gesproken. Deze is toch echt wel uit de tijd dat ik zelf een beetje aan het volwassen worden was. Jij ook, denk ik.

0: bleek niet alleen te kunnen acteren, maar ook te kunnen zingen. Patrick Swayze. En She's Like the Wind. Nou, dan is ze op dit moment buiten. Het is goed tochtig buiten, zeg, op dit moment. Ja, en niet alleen dat, nat ook nog.
1: Hey Ronnie.
0: Ja.
1: Draai nog eens een plaatje uit je platenkast.
0: Ja, sommige covers die worden zo bekend dat je bijna vergeet dat iemand anders het nummer heeft gemaakt. Zoals bij Respect van Aretha Franklin. Want dat begon in 1965 als een plaat van niemand minder dan Otis Redding. 2 jaar later ging Aretha Franklin ermee aan de slag en die maakte er helemaal haar verhaal van. Bij Otis hoor je een man die bij thuiskomst een beetje respect van zijn vrouw wil. En Aretha, die draaide de rollen om. Ze geeft haar man liefde, maar verwacht er ook iets voor terug. Waardering, een beetje fatsoen en je hoort het aan haar stem. Ze weet heel goed wat ze waard is. En de achtergrondstemmen trouwens, dat zijn haar zussen Carolyn en Erna. En samen maakten ze het nummer nog aanstekelijker met dat Suck It To Me en natuurlijk het spellen van Respect. En Aretha die dacht bij het opnemen vooral aan een relatie tussen twee mensen, maar haar boodschap werd veel groter. Vrouwen herkenden zich erin. De Amerikaanse burgerrechtenbeweging omarmde het, want serieus genomen worden, dat wil uiteindelijk iedereen. Dus vandaag een liefdesliedje dat uitgroeide tot een strijdkreet. Hier is Aretha Franklin.

0: megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen big deals bij Keukenconcurrent. Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
7: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
8: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
3: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
4: Oh nee, verzekering...
3: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
4: Oh, wil ik wel.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Simpel klantenservice met Els.
6: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
5: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
6: Zo, hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
7: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
8: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
9: Het Forever 49 Radio Nieuws van 5 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Forever 49. Na een grote vakbondsbetoging in Brussel zijn er nog altijd ongeregeldheden rond de stations Brussel Centraal en Brussel Zuid, dat meldt de VRT. De Brusselse politie zou inmiddels 21 mensen opgepakt hebben, onder wie 13 minderjarigen. Relschoppers gooiden met stenen, flessen en vuurwerk en stichtten op meerdere plaatsen brand. De politie zette traangas en waterkanonnen in. De vakbonden benadrukken dat de eigen betoging tegen nieuwe bezuinigingen vreedzaam was. VVD-minister Hermans heeft vandaag namens het kabinet excuses aangeboden aan Q-koortspatiënten voor de manier waarop de overheid met hen is omgegaan. Tussen 2007 en 2010 raakten in Nederland tienduizenden mensen besmet met Q-koorts. Ruim 116 mensen zouden eraan zijn overleden, anderen hadden blijvende klachten. Q-koorts wordt op mensen overgedragen door onder andere geiten. De overheid deed daar eerst niets aan en waarschuwde ook niet voor besmetting. Wereldleiders zijn verplicht om mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. Dat zei Navi Pillay vanuit een rechtszaal in Nuremberg. Zij kreeg vandaag de Nobelprijs voor de Vrede. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de keuze van het Nobelcomité inmiddels een politieke beslissing genoemd en verwerpt eerdere beschuldigingen van een VN-commissie onder leiding van Pillay dat Israël zich in Gaza schuldig zou maken aan genocide. En in Brabant is niet veel vuurwerk ingeleverd tijdens de eerste landelijke inlevercampagne. Volgens het Brabants Dagblad ging het in Tilburg en Den Bosch om nog geen 100 kilo. In steden als Enschede en Zwolle werd er ongeveer 6 keer zoveel opgehaald. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid is in totaal ruim 7600 kilo ingeleverd en was de campagne vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
10: Forever 49 verkeer.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, er staat 650 kilometer file. De meeste vertraging is daar in de zuidelijke helft van het land. Op de wegen tussen Utrecht en Brabant loopt het vast en in Limburg door de afgesloten A2. De langste file staan op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maarsen en Knoop het Oude Rijn. Ruim een half uur extra reistijd. A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Knoop het Ketelplein. Een uur vertraging. In het noorden van het land op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Afrit Nieuw-Leusen en Zwolle Centrum een uur oponthoud door een vrachtwagen met pech. A59 Den Bosch richting Os tussen Knoop het Hintham en Nuland. 20 minuten oponthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht.
12: Forever 49. Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
13: Dit is Forever 49.
14: 60s, 70s en...

Santana May, On the Way to Heaven. Het is 8 minuten over... Wat? Hè? Oh ja, natuurlijk. Dat moet ik niet vergeten. Even doen. Zo. Die zit dicht. Je kan niet meer insturen voor Miss de Boot niet. Want aan het einde van dit uur ga ik iemand bellen. Ik ben benieuwd wie ik aan de lijn krijg. Maar inzenden kan dus nu.

0: gitaarsolo, hoor. En om die sax maar niet uit te vlakken, hè. Baker Street natuurlijk van Jerry Rafferty. Het is 16:15 geworden. Het is geen weer om een strandwandeling te maken. Misschien kan je in de bioscoop gaan zitten en dan kom je automatisch bij deze vraag.
1: Welke films draaien er in de bioscoop?
0: Ja, en die stel ik dan altijd gelijk even aan onze eigen Roland Bosans Wensing. Want die weet wat er draait in de bioscoop. Roland, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Ja, gisteren gingen natuurlijk nieuwe films in première. Jij hebt er een aantal uitgevist. Als mensen gaan lezen, meer dan twee. Maar je gaat er nu twee bespreken. En je hebt een leuk assortimentje. Een historisch drama uit Engeland van lang geleden. Nou ja, de film niet, maar waar het speelt. En een nieuwe Nederlandse film die toch ook wel bijzonder is. Maar laten we bij dat drama beginnen. Wat heb je voor ons?
2: Inderdaad, weer twee verschillende dingen gehengeld. Ja. Eerst de Uprising, waar je al heel goed benoemde dat het over iets in de geschiedenis gaat. Het is geregisseerd door Paul Greengrass en het speelt zich af in de jaren 1300. Ja,
0: wow.
2: 1381 om specifiek te zijn. En het gaat over een daadwerkelijk gebeurd historisch evenement. En dat was de boerenopstand toen destijds. De burgers werden slecht behandeld.
0: De boerenopstand, zei je, toch?
2: De boerenopstand, ja. Maar de boeren en de burgers gingen samen in opstand tegenover toenmalige koning Richard II. Om een plekje terug te krijgen.
0: Ja, en een boerenopstand in Engeland, als ze dan de vlag ondersteboven hangen, daar zie je niet veel van natuurlijk. Maar er zullen wel hele andere dingen gebeuren toen.
2: Zeker weten. Ik denk dat ze niet op dezelfde manier protest voerden toen destijds, zoals ze dat nu doen op de snelweg. Of,
0: nee, op met trekkers.
2: Onder de bovengangen vlaggen, inderdaad. Het zal een bloederige film zijn. Het is een actiespectakel, een mooi historisch stuk dus. Paul Greengrass, de regisseur, heeft goed zijn best gedaan om de toenmalige tijd goed vorm te geven in de film. Het ziet er super realistisch uit. En de hoofdrol wordt gespeeld door Andrew Garfield. En hij speelt de jonge Watt. En hij moet het volk en de boeren en de burgers achter zich zien te krijgen om een statement te maken en de troon over te nemen voor betere omstandigheden voor de boeren en de burgers.
0: The Uprising heet die dus. Een mooi historisch drama in het Engeland van 1381. Wauw. Oké, maar dan gaan we nu naar iets Nederlands en iets wat nu speelt, maar toch ook misschien wel een ongemakkelijke film, denk ik. Hè? Wen hem eraan heet die. Wat is dat voor film?
2: Wen hem eraan, inderdaad. Nou, de titel zegt al een hoop. Dus het gaat over iets wat jij inderdaad mooi zegt. Misschien nog ongemakkelijk is voor sommige mensen om zo te bespreken. Het gaat over de overgang. Wat is jij van de overgang?
0: De opvliegers. Maar ik denk dat er nog wel wat meer te zien zal zijn in de film dan alleen opvliegers van de overgang.
2: Er is zeker veel meer te zien. En natuurlijk niemand anders die dat beter kan omschrijven dan een vrouw zelf. En de vrouw waar het hier om draait is een schrijfster, Maaike Meijer. En zij heeft ook het scenario voor deze film geschreven. Zij speelt zelf overigens ook nog de hoofdrol. Het is een echt passieproject. En in haar boek en nu ook in dit scenario haalt ze allemaal verschillende taferelen aan die zich op kunnen doen wanneer je in de overgang belandt. Voor vrouwen is het natuurlijk een heel herkenbaar stuk van van de overgang.
0: Ja.
2: Op een manier weergegeven die voor andere mensen die er misschien niet zoveel vanaf weten ongemakkelijk lijkt te zijn. Maar ik denk dat het toch ontzettend goed en fijn is dat die taboes op deze manier worden doorbroken. En je kan natuurlijk op geen enkele manier ongemakkelijke dingen vormgeven dan met humor. En dat heeft Maaike Meijer met het scenario goed neer weten te zetten.
0: Nou, voor mensen die de boeken van Maaike gelezen hebben en al dachten, poeh, dus stoer dat ze daar allemaal over zichzelf dit soort dingen durft te schrijven. Nu is het zelfs in een film gevangen. Wen hem eraan, een nieuwe Nederlandse speelfilm. Ja, over de overgang dus in de bioscopen. Leuk!
2: Met twee lesjes eigenlijk dan. Een geschiedenislesje over de boerenopstand in Oud-Engeland. En een lesje over de overgang. Dus voor het leren in de bioscoop die ik ken.
0: En als iemand nou denkt, oh, ik wil het nog even nalezen. Wat zei die nou? Kan je natuurlijk altijd doen op onze website forever49radio.nl of in onze gratis radio-app. Daar staat trouwens nog een filmtip. Oh, en een heel leuk weetje staat op de site. Dus een tip, zoek het even op bij ons op de site. Nou, Roland, dan wens ik jou weer een zalig weekend. Geniet van het
2: Dankjewel.
0: Weer.
2: Dankjewel. Nou, ik ben een beetje ziek deze week. Dus het wordt hopelijk er goed uitzien dit weekend.
0: Oh ja, nou, goede reden om dan maar binnen te blijven. Beterschap en toch maar een beetje fijn weekend dan. Hè?
2: Jij ook, Ron. Fijn weekend. Tot volgende week.
0: Hoi, hoi.
1: Welke films draaien er in de bioscoop? Je hoort het bij Ron in de middag op Forever 49.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
6: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
7: Rand? Nee.
6: Fair enough.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Thuisbatterij,
10: einde salderingsregeling,
11: teruggeleverde kosten,
12: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
13: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.

0: Loods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het. Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen! Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
10: Ik heb hier de biefstuk Bali.
11: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
10: Geniet ervan.
9: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
17: Forever 49, 6:30 headlines.
18: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Na een grote vakbondsbetoging in Brussel zijn er nog altijd ongeregeldheden rond de stations Brussel Centraal en Brussel Zuid, dat meldt de VRT. De Brusselse politie zou inmiddels 21 mensen opgepakt hebben, onder wie 13 minderjarigen. VVD-minister Hermans heeft vandaag namens het kabinet excuses aangeboden aan Q-koortspatiënten voor de manier waarop de overheid met hen is omgegaan. Wereldleiders zijn verplicht om mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. Dat zei Navi Pillay vanuit een rechtszaal in Nuremberg. Zij kreeg vandaag de Nobelprijs voor de Vrede. En in Brabant is niet veel vuurwerk ingeleverd tijdens de eerste landelijke inlevercampagne. Volgens het Brabants Dagblad ging het in Tilburg en Den Bosch om nog geen 100 kilo. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
19: Forever 49 verkeer.
20: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukspits met 600 kilometer file. De meeste vertraging is er in de regio Arnhem-Nijmegen en op de A2 en A27 tussen Utrecht en Brabant. In Limburg veroorzaakt de afgesloten A2 extra reistijd. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is dicht bij Roosteren door werkzaamheden. De files op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Born en Echt een half uur vertraging na een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Arnhem en Zevenaar een half uur vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. Op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Staphorst en Zwolle een uur extra reistijd door bergingswerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. A59 Den Bosch richting Oss tussen Knoopend Hintam en Nuland 20 minuten oponthoud door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht.

Als je nou mee hebt gedaan aan ons spel Mis de Boot Niet, dan moet je vooral niet naar deze gasten luisteren hoor, met Don't Answer Me. Als ik straks ga bellen, dan moet je juist wel opnemen.

0: heb ik ook zo vaak, joh. Het laatste liedje wat ik gehoord heb zit de rest van de dag in mijn hoofd. I got the music in me. Kiki die, hè? Oh ja, het is zover.
1: Maak kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor twee personen van Rotterdam naar York.
0: Ja, het is zover. Eens even kijken wie we aan de telefoon gaan krijgen. We hebben hier de telefoonlijn. Hallo, wie is er aan de telefoon?
2: Hallo, met John.
0: John, uit Ridderkerk toevallig.
2: Dat klopt helemaal.
0: Heb je meegedaan aan het spel Miss the Boat niet op Forever 49 Radio?
2: Jazeker.
0: Ja! Dan ben jij precies degene die ik aan de lijn moet hebben, John. Want jij bent de winnaar van vandaag.
2: Hey.
0: Het leuke is, jij schrijft dat je met je allerliefste vrouw wil. Dan vraag ik me wel gelijk, hoeveel vrouwen heb jij dan? Maar goed, de allerliefste ga je mee. Nee, je schrijft, ze verrast mij regelmatig. Hoe verrast jouw vrouw jou meestal?
2: Nou, dan een weekendje lekker gaan fietsen.
0: Ja?
2: En dan, dan blijven we gelijk een nachtje ergens slapen.
0: Oh, maar dan heb
2: dus
0: jij
2: dan
0: nu...
2: maken we er een lekker lang weekend van.
0: Heerlijk. En dan ga jij het nu nog leuker maken, want nu hoef je niet eens zelf te trappen. Je gaat gewoon met de boot naar Engeland.
2: Ja, nou, helemaal geweldig.
0: Super, joh.
2: Ja.
0: Nou, ik ben blij dat je opnam. Stoor ik je nog met iets? Ben je iets aan het doen op het moment?
2: Nou ja, ik ben dochter aan het helpen. Die hebben een paard.
0: Ja.
2: En daar help ik af en toe wel eens met de wei opruimen en met mesten. En...
0: Zo. Nou, ik hoop dan wel dat je nu in de stal staat, want het is niet echt weer...
2: Ja, zeker. Maar het valt nu even mee, maar ik sta gelukkig wel even droog.
0: Ja, gelukkig maar. Nou ja, en je hebt natuurlijk heerlijk nieuws gekregen. Je stapt binnenkort in Rotterdam op de boot.
2: Het maakt me nu niet meer uit.
0: Nee, toch? Ja, we zijn het nat laten regenen. En je vrouw, ik weet niet, luistert die nu ook naar Forever 49?
2: Nee, dat denk ik niet.
0: Dat denk je niet ook?
2: Ik ben terug bezig, maar dat... gaat binnenkort wel weer veranderen, denk ik.
0: Nou, je gaat haar vanavond even met iets super blij maken. Dan wens ik je een hele fijne vaart naar Engeland en veel plezier daar in York. Vanaf Hull ga je met de bus naar York en dan wordt het daar genieten. Mooi oud stadje is het.
2: Nou ja, zeker.
0: Hey, dankjewel.
2: Heel erg bedankt.
0: Ja, ik hoor dat zelfs. Misschien zit de regietelefoon, maar inmiddels begint de verbinding een beetje weg te vallen. Hoe dan ook, gefeliciteerd John en veel plezier met je vrouw, hè.
2: Ja, zeker. En bedankt nog, hè.
0: Alsjeblieft.
3: Deze prijs wordt u aangeboden door P&O Ferries.
0: Ja, en dit is het plaatje die hij uitkoos, zoals velen. John kwam met het liedje van Dominique Hauser, The

0: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
1: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
3: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
4: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
6: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.

0: super voordelig.
1: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
2: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
3: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
4: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
5: Slecht plan.
4: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
2: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken. Op financiallease.nl.
6: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
12: Honor the craving.
11: Domino's.
13: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow.
13: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
15: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
16: Het Forever 49 radio nieuws van 6 uur.
17: Dit is Ewald van Lient met het radio nieuws op Forever 49. De fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart na het faillissement van fabrikant Excel. De curatoren hebben de merkrechten en de Hongaarse tak verkocht aan investeringsgroep Dutech. Ook gaat mogelijk een deel van het personeel in Heerenveen mee naar die nieuwe eigenaar. Eerder nam fietsenwinkel One2Go Biking al de hele bestaande fietsenvoorraad over. Voor het bekende

0: ze aan Q-koortspatiënten aan tijdens een symposium in Den Bosch. Ze erkende dat de overheid er niet was toen patiënten steun nodig hadden. Hermans zei uit de grond van haar hart excuses aan te bieden voor die gebrekkige ondersteuning. Tussen 2007 en 2010 raakten tienduizenden Nederlanders besmet door zieke geiten, vooral in Brabant en Limburg. Ruim 100 mensen kwamen door de infectieziekte om het leven. En bij een droneaanval in het zuiden van Soedan zijn zeker 30 mensen omgekomen, vooral jonge vrouwen en kinderen. Ooggetuigen en de lokale gouverneur wijzen naar de paramilitaire RSF, die al sinds april vorig jaar strijdt tegen het regeringsleger. De slachtoffers woonden in een vluchtelingenkamp en zochten buiten dat kamp met hun blote handen naar goud. De aanval was vlak bij de grens met Ethiopië. De strijd in Soedan eiste tot nu toe al zo'n 200.000 levens en joeg miljoenen mensen op de vlucht. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files beginnen korter te worden. Er staan nog 350 kilometer bij elkaar. De meeste drukte is er nog in de regio Arnhem-Nijmegen en op de A2 en A27 tussen Utrecht en Brabant. De files die verder opvallen op de A2 Maastricht richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd tussen Borren en Echt, een half uur vertraging. Er is maar één rijstrook open. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum, een half uur extra reistijd. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar, 20 minuten. Op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Staphorst en Zolle Centrum, 3 kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. A50 Arnhem richting Oss tussen Heteren en Ravenstein, een half uur vertraging.
3: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
1: Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s, 70s.

Houston. Ja, daar kan John zo meteen plezier van hebben. John uit Ridderkerk, want die won zojuist een mini-cruise voor twee personen naar Engeland. En die wilde zijn vrouw meenemen, want zijn vrouw verrast hem vaak. En nu heeft hij een geweldige prijs gewonnen, maar zijn vrouw weet nog van niks. Dus die kan vanavond punten scoren, denk ik dan maar weer. En trouwens, als je nou ook hebt meegedaan en je denkt, hè, dat is jammer. Ik ben naast de boot gevallen, zeg maar. Dan heb ik wel goed nieuws voor je. Volgende week spelen we het nog één keer. Je maakt nog één keer kans op een mini-cruise naar Engeland. Dus ga gewoon naar de winacties op de site of in onze app. When I get home.

0: Voor de boy Denise Williams. Het is 12 minuten over 6 geworden. Ja, let's hear it from the boy. Degene die daar het meeste verstand van heeft.
1: Het laatste Formule 1 nieuws. Met natuurlijk ook alles over Max Verstappen. Dit is Rick's Race Report.
0: Ja, auto- en motorsportverslaggever Rick Keller is aan de telefoon. Rick, een hele goede middag.
2: Hey, goedemiddag man. Ja, ja, lekker. Zeker een goede middag, ja.
0: Ja, heerlijk weer en zo.
2: Oh, nee, hier had ik geen last van, want ik zat binnen.
0: Oh ja, dan valt het allemaal wel mee. Nou ja, een beetje regen zou trouwens voor de Formule 1 ook wel leuk zijn. Want dit weekend wordt er in Singapore gereden. Straat is circuit, sprintrace. Dus het is een bijzonder weekend. Maar wat ik net in ieder geval doorkreeg, Max heeft wel weer pole position voor elkaar gekregen.
2: Ja, dat was even de vraag natuurlijk. Want hij had natuurlijk goed gereden in Maleisië. Dat ging allemaal lekker, gewonnen. En eigenlijk oppermachtig gewonnen. En ja, hoe gaat het dan op en weer? Een heel ander circuit. Een straatcircuit, korte bochten, smal, hobbelig. Ja, en eigenlijk heeft Red Bull hier nog nooit, in ieder geval niet met Max, een pole position gehad. En ja, nu blijkt er dan toch weer een pole position uit te komen. Ja? Dus die auto is gewoon prima in orde.
0: Ze hebben hem een beetje onder de knie, lijkt dat dan wel, ja.
2: Ja.
0: Maar goed, dan ja, dat zien we dat hij wel regelmatig moeite heeft met het wegkomen. Dat is ook iets met die auto of zo. Hij moet natuurlijk dan ook nog snel van zijn plaats komen. Maar wat is dat dan? Waarom komt hij niet snel weg? Max is toch snel?
2: Ja, Max is snel. Ja, zeker. Absoluut. Maar ja, dit zijn hele moeilijke auto's om er weg te komen. Omdat ze vroeger, zeg maar, was de turbo, zeg maar, er zat een elektromotor op die soms energie opwekte voor de batterij. En soms konden ze die gebruiken om de turbo wat sneller op gang te brengen.
0: Ja?
2: Maar dat is niet meer zo. Dus nu is het een heel fijn gevoelig stukje tussen het aankomen bij de start-finish, de motor goed op het goede toerental te krijgen, de turbo op het goede toerental. En dan mag je ook geen wielspin hebben, dus de koppeling moet goed meewerken. Nou, het is zo ingewikkeld geworden dat eigenlijk de rijder niet meer de hoofdfactor is in het zeg maar snel weg zijn. Meer de systemen die allemaal goed moeten samenwerken. En dat hadden we al gezien, dat bij Red Bull nog steeds wel een beetje een dingetje is. Dus ik denk ook dat het nu wel weer een risico is dat het niet gaat.
0: Fingers crossed dan maar. Maar goed, zijn teamgenootje Hadjar, die ging ook best lekker. Alleen die maakte een fout.
2: Ja, Hadjar, dat sowieso. Red Bull wachtte heel erg lang in de laatste sessie. En ze hebben allebei ook maar één kwalificatierondje gereden. Terwijl een aantal teams toch twee keer probeerden om een snelle tijd te zetten in de laatste kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Hij ging precies voor start en finish ging hij met vier wielen over de streep. En dat betekent dat je buiten de lijnen bent, buiten het circuit. En dan telt je rondetijd niet mee. Ja, als je dan één rondje rijdt. Ja, dan is het één kwalificatierondje. Dan moet je het wel helemaal goed doen.
0: Zuur.
2: En ja, hij maakte een fout. En ja, daarmee staat hij dus nu negende. Ja, of formeel zelfs zonder tijd.
0: Jeetje. Nou ja, dus ook daarvoor dan maar fingers crossed. En nou ja, ik zeg net al zuur. Maar dat is met upgrades ook zo'n bizar verhaal. Bij Mercedes, twee verschillende auto's. Waarvan de nieuwste versie, waar Antonelli mee rijdt, niet zo best presteert. Wat raar.
2: Nee, we zagen het nu. Max die kon winnen in Maleisië. En men had al zoiets. Nou, die Mercedes die redt toch niet wat die beloofd heeft. En ze hadden upgrades en 16e winst en per rondje. En grote verhalen van Mercedes. En nu hebben ze eigenlijk om te kijken hoe die twee pakketten zich gedragen heeft. Kimi Antonelli, het nieuwste pakket op de auto gekregen. En George Russell rijdt min of meer met de oude auto rond. Maar ja, George Russell staat er in dit geval zeg maar bijna 2/10 achter Max Verstappen. En Kimi Antonelli staat 7e. Dus ja, kennelijk hebben ze bij Mercedes, bij het upgraden van de auto, de plank flink misgeslagen.
0: Ja, zo zie je maar. Formule 1, daar komt zo verschrikkelijk veel bij kijken. Het is niet alleen maar hard rondjes rijden.
2: Zeker niet.
0: Nou, een spannend weekend in ieder geval in Singapore. Een stratencircuit en een sprintrace. Wanneer gaan we kijken naar wat precies? Want nou ja, kwalificatie is nu voor de sprint in ieder geval achter de rug.
2: Die pole is natuurlijk sowieso al belangrijk. En stratenrace is altijd smal. En ook tijdens de kwalificatie bleek dat er ook weer een paar foutjes geweest. Maar als we gaan kijken morgen, dan hebben we de sprintrace. Die kunnen we morgen om 10:50 gaan kijken. Dan is die al. En om 3:00 middags hebben we weer een kwalificatie. Alleen dan voor de hoofdrace. Dus morgen twee evenementen, om 11:00 de sprintrace en om 3:00 de kwalificatie. En dan zondag om 2:00, het wordt toch een beetje druilig weer, dus pak er lekker een kop koffie bij. En ga om 2:00 achter de tv zitten, want dan zien we de race, officiële race, in Singapore, onder de verlichting, want in Singapore is het al nacht.
0: Oh, ja. En weet jij iets van het weer toevallig? Blijft het daar droog of is er kans op regen?
2: Vooralsnog zijn de vooruitzichten droog, maar het is natuurlijk hetzelfde als Maleisië. Daar kunnen heel erg snel onweer kan daar ontstaan in deze tijd van het jaar. Een beetje het regenseizoen, het begin van het regenseizoen. Dus het is geen garantie, maar ja, vooralsnog lijkt het nu droog te blijven.
0: Nou ja, het is inderdaad goed weer om lekker binnen voor de buis te kruipen. We gaan lekker genieten van Singapore. Rick, dankjewel en ik wens jou een lekker weekend.
2: Fijn weekend.
3: Hoi.
1: Van maandag tot en met vrijdag. Dit is Ron in de Middag.

5 voor 6:30. Het weekend is zo'n beetje wel begonnen voor iedereen. En weet je waar ik ineens zo'n zin in heb? In elektrische gitaren. Nou, liggen die hier toevallig een paar. Nou, nee, eentje maar. Maar het wordt wel bespeeld door Bryan Adams. En Tina Turner doet met hem mee.

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei
2: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
5: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
7: Huh?
8: Maak er een potje

0: ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat, een 3-gangen diner voor 2 personen... bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Grando.
0: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Is dit het?
6: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
7: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
9: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Relaxed?
11: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
13: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
18: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
19: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
20: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
21: Thuisin, mooi wonen.
22: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
23: Forever 49, half 7 headlines.
24: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De fietsmerken Batavus, Koga en Baboe maken een doorstart na het faillissement van fabrikant Excel. De curatoren hebben de merkrechten en de Hongaarse tak verkocht aan investeringsgroep Dutech. Het internationaal strafhof roept de lidstaten op om het hof te verdedigen en te steunen na de nieuwe Amerikaanse sancties. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid bood namens het kabinet excuses aan Q-koortspatiënten aan tijdens een symposium in Den Bosch. Ze erkende dat de overheid er niet was toen patiënten steun nodig hadden. En bij een droneaanval in het zuiden van Soedan zijn zeker 30 mensen omgekomen, vooral jonge vrouwen en kinderen. Ooggetuigen en de lokale gouverneur wijzen naar de paramilitaire RSF... die al sinds april vorig jaar strijdt tegen het regeringsleger. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien... bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
23: Forever 49 verkeer.
0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden korter. De meeste vertraging is er nog in Gelderland en Utrecht. De langste files op de A2 Amsterdam richting Den Bosch voor afrit Utrecht Centrum 10 minuten oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel een half uur oponthoud. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar 20 minuten. En op de A28 Groningen richting Zolle tussen Staphorsten en Zolle-Noord een half uur vertraging.

time and man, it's raining. Maar het is ook herfst natuurlijk. Het hoort er allemaal bij. The Weather Girls op Forever 49 Radio. Oh, ik heb er nog wel een paar te draaien hoor, dit half uurtje. Ik ga ook gelijk mijn vaart maken. Oh, deze is ook zo lekker. Een verhaal in een liedje. En het leuke is dat het deels waar gebeurd is. De mensen die genoemd worden in het liedje, die bestaan ook dus echt. En die heeft Billy Joel echt ontmoet toen hij achter de piano zat ergens. Nou ja, hoe dan ook. Luister maar lekker naar het liedje. Dit is The Piano Man, 1973. En nog steeds lekker. It's

Otto en Pamela natuurlijk. Ik heb nog een leuke tv-tip voor je. In ieder geval iets waar ik naar ga kijken. Lekker lachen vanavond met Ronald Goedemond, Bas Hoeflaak, Leo Alkemade en Jochem Otte. Dan weet je waarschijnlijk al waar ik het over heb, hè? Sluipschutters, vanavond om 22:30.

0: Tonight I'm Yours. Ja, maak er gebruik van, zou ik dan maar denken. Het is alweer 7:08 geworden.
1: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!
0: Ja, vrienden, ik wens je veel plezier met Bernard zometeen met Classic Grooves. Hij

0: bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
3: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
4: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
3: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl. Haiboe.nl.
5: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
7: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
6: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
11: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. €1. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
13: Broodje kroket, maar €1. Alleen vandaag op Krokettendag. Bij
14: Kippie. Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
15: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
16: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
17: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
18: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
19: Waarom Simyo.

0: verkocht aan investeringsgroep Dutech. En de EU en China hebben een akkoord bereikt om de invoer van Chinese hybride auto's fors te beperken. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor twee personen.
2: Dit is Forever.

0: Bobby Thurston.
1: Dit is Classic Grooves. Let's
0: go! En het is vrijdagavond en dat betekent weer dat we een rondje disco en soul gaan weggeven op de zender hier bij Forever 49. Twee uur lang komen er heerlijke juweeltjes van Dance Classics voorbij. Straks bijvoorbeeld Keep Your Eye on Me van Herb Albert en Lisa Keith. En deze, die is van Earth, Wind & Fire, Fantasy.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, €1. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Keukenkopers, opgelet! Nogmaals. Maar 3 dagen
9: big deals bij Keukenconcurrent.
8: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.

0: grote app en start met vinden.
1: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
3: Let's go for more, for extra, Max.
4: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
5: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
9: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
10: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
11: Forever 49 weerbericht.
12: Het is bewolkt en er vallen her en der flinke buien, al dan niet met onweer en harde windstoten. De matige zuidwestenwind draait aan zee en boven het IJsselmeer naar het noordwesten en is daar krachtig windkracht 6. Ook komende nacht trekken er nog een paar buien over het land. Het kwik wijst zo'n 8 graden in het oosten aan tot 13 vlak aan de westkust. De westelijke wind is matig en aan de kust en boven het IJsselmeer krachtig met kracht 6. De ochtend begint bewolkt met her en der een bui, in het noorden kan er onweer bij zijn. Ook 's middags en 's avonds blijft het bewolkt en vallen er een paar flinke buien met vooral in het noorden kans op onweer en harde windstoten. Het wordt een graad of 14 en er waait morgenmiddag een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Die is vlak aan de kust en boven het IJsselmeer krachtig tot hard met windkracht 6 tot 7. Zondag vallen er ook nog een paar buien bij zo'n 15 graden en veel wind, maar daarna krijgen we rustiger en ook warmer weer met minder regen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
13: 60s, 70s en 80s.
3: Forever 49.
14: Dit is Classic Grooves.

Ja, vorige week hadden we het er nog over in dit programma. Dit was de plaat van Johnny Quito Watson, waarmee hij in het harnas is gestorven. Ain't that a bitch, dat waren een van zijn laatste woorden. Het blijft toch een geweldige plaat. Maar zijn grootste succes was natuurlijk A Real Mother for Ya. Maar goed, je hoort in dit programma Classic Grooves de pareltjes van de disco en soul iedere vrijdagavond. Dit is de Fat Larry's Band.

hij is toch heel veel gedraaid in de disco's hoor, in de jaren 80. Dance Reaction en Disco Train. Nou ja, over Disco Train gesproken. We gaan straks gewoon nog het treintje laten doordenderen met allemaal heerlijke soul- en disco-klassiekers uit de 70s en 80s. Deel 2 komt eraan, straks na 8 uur, hier op Forever 49.

0: Beko.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
3: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
2: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
7: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
15: Het eten is klaar, aan tafel.
16: Zo, dat ziet er lekker uit.
17: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15 voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met

0: zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Het Forever 49 Radio Nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In België zijn nog 3 mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt. De verdachten van tussen de 23 en 28 jaar oud worden beschuldigd van moord, doodslag en wapenbezit. Nederland en 7 andere landen spreken in een gezamenlijke verklaring hun volle steun uit voor het internationaal strafhof na de Amerikaanse sancties tegen het Hof in Den Haag die over een half jaar ingaan. President Slijpen van de Nederlandse Bank pleit opnieuw voor het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem worden huiseigenaren nu onnodig bevoordeeld ten opzichte van huurders, wat ook de huizenprijzen opdrijft. En veel van de 22 Nederlandse kunstijsbanen zijn ondanks het warme weer van rond de 20 graden weer opengegaan. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
1: Dit is Forever 49. Celebrating
4: life. 60s, 70s en 80s.
3: Forever 49. 70s en 80s. Soul and

0: Soul.
1: Dit is Classic Grooves. Let's
0: go! Ja, na het succes van Grease had hij het helemaal goed te pakken. Grease kwam uit in 1978 en twee jaar later, in 80-81, maakte hij het album Soul. En dit was de gelijknamige single. Welkom deel 2 van Classic Grooves op deze vrijdagavond. Met nu muziek van Booker Newberry 3, Love Town.

Peaches and Herb. Het begon allemaal met Shake Your Groove Thing. Daarna de nummer 1 hit Reunited. En dit was een derde hitsingle, We've Got Love. En nu, René en Angela.

En deze zangeres heeft veel te weinig airplay en erkenning gehad in Nederland. Anita Baker heeft 1 keer in onze tipparade gestaan. En dat was met dit nummer, Sweet Love. En nu even heel wat anders. Dit is Rolls Royce, zoals je nog nooit gehoord hebt. It's right.

0: jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
11: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
12: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voor gebruik de verpakking.
16: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
15: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
17: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
18: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
17: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
18: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
21: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
0: Forever 49 weerbericht.
6: Het is bewolkt en er vallen her en der flinke buien, al dan niet met onweer en harde windstoten. De matige zuidwestenwind draait aan zee en boven het IJsselmeer naar het noordwesten en is daar krachtig windkracht 6. Ook komende nacht trekken er nog een paar buien over het land. Het kwik wijst zo'n 8 graden in het oosten aan tot 13 vlak aan de westkust. De westelijke wind is matig en aan de kust en boven het IJsselmeer krachtig met kracht 6. De ochtend begint bewolkt met her en der een bui, in het noorden kan er onweer bij zijn. Ook 's middags en 's avonds blijft het bewolkt en vallen er een paar flinke buien, met vooral in het noorden kans op onweer en harde windstoten. Het wordt een graad of 14 en er waait morgenmiddag een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Die is vlak aan de kust en boven het IJsselmeer krachtig tot hard met windkracht 6 tot 7. Zondag vallen er ook nog een paar buien bij zo'n 15 graden en veel wind, maar daarna krijgen we rustiger en ook warmer weer met minder regen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws. 60s, 70s
22: and 80s. Forever 49. Soul and disco in classic grooves. Forever 49.

geschreven zonder H. Hè? Dus bernard@forever49radio.nl. Frank en Esther uit Almere deden dat ook vorige week. Ze zeiden, we luisteren iedere week naar dit programma. Zijn gek van die muziek en onze favoriete zanger, dat is Luther Vandross.

in Nederland. The SOS Band and Just Be Good To Me was dit. Je luistert naar Classic Grooves en we wisselen de dansbare tracks af met hele mooie ballads. Over dansbare tracks gesproken. Straks eentje die je zeker nog herinnert. Er werd veel gedraaid in de disco's. Ronnie Griffith. The Best Part of Breaking Up komt eraan. Maar eerst een duet van Pat LaBelle en Michael McDonald. Hier is On My

Cupid and the best part of breaking up. Ja, het is weer voorbij. 2 uur lang soul en disco classics. Het vliegt altijd tussen 7 en 9 op vrijdagavond. Maar volgende week zijn we er gewoon.

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
6: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
7: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
9: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen.
11: Big deals bij Keukenconcurrent.
10: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
12: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood. Gaat lukken.
13: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
14: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
15: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
16: Slecht plan.
15: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
13: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
17: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
18: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven.

0: jaar oud worden beschuldigd van moord, doodslag en wapenbezit. En de Fly Dubai co-piloot die vorige week zijn collega aanviel, wilde het vliegtuig laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Ondanks een schorsing bij een andere vliegmaatschappij kon hij begin dit jaar toch bij Fly Dubai beginnen. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor twee personen.
2: Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s.

0: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: De grootste energieslurpers in huis?
4: Wat kost al die kleding nou echt?
5: Wat heb je nog aan zonnestroom?
6: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost, Autotaalglas.
11: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
12: Broodje kroket, maar 1 euro. Alleen vandaag op Krokettendag. Bij Kippie.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
15: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
16: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
17: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
18: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
20: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
19: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Forever 49 weerbericht.
22: Het is bewolkt en er vallen her en der flinke buien, al dan niet met onweer en harde windstoten. De matige zuidwestenwind draait aan zee en boven het IJsselmeer naar het noordwesten en is daar krachtig windkracht 6. Ook komende nacht trekken er nog een paar buien over het land. Het kwik wijst zo'n 8 graden in het oosten aan tot 13 vlak aan de westkust. De westelijke wind is matig en aan de kust en boven het IJsselmeer krachtig met kracht 6. De ochtend begint bewolkt met her en der een bui. In het noorden kan er onweer bij zijn. Ook 's middags en 's avonds blijft het bewolkt en vallen er een paar flinke buien met vooral in het noorden kans op onweer en harde windstoten. Het wordt een graad of 14 en er waait morgenmiddag een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Die is vlak aan de kust en boven het IJsselmeer krachtig tot hard met windkracht 6 tot 7. Zondag vallen er ook nog een paar buien bij zo'n 15 graden en veel wind, maar daarna krijgen we rustiger en ook warmer weer met minder regen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Let op. Geld lenen kost geld.
0: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
4: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Vandaag nog je tickets.
5: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu... Van meer bestellingen dan ooit? Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
9: Ik heb hier de biefstuk Bali.
10: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
9: Geniet ervan.
8: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Het eten is klaar, aan tafel.
14: Zo, dat ziet er lekker uit.
15: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
16: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
17: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
16: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
18: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
19: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
20: Hola, ¿dónde está mi casa?
19: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
20: Paella, paella.
19: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
20: Buenas noches.
19: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
21: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
22: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
23: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen,
0: Wow.
23: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
1: Het Forever 49 radio nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS leveren om de torenhoge prijzen te drukken. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Een 24-jarige Nederlander is in België gearresteerd nadat hij bij Leuven probeerde in te rijden op twee agenten. Die konden net op tijd wegspringen toen de man op hen afstuurde tijdens een verkeerscontrole. En prominente VVD'ers uiten in de Telegraaf harde kritiek op de koers van de partij. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Forever 49. Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor twee personen.
24: Dit is Forever 49. Celebrating
25: life. 60s, 70s.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
4: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
5: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
7: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
8: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
9: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
13: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
15: Forever 49 weerbericht.
16: Het is bewolkt en er vallen her en der flinke buien, al dan niet met onweer en harde windstoten. De matige zuidwestenwind draait aan zee en boven het IJsselmeer naar het noordwesten en is daar krachtig windkracht 6. Ook komende nacht trekken er nog een paar buien over het land. Het kwik wijst zo'n 8 graden in het oosten aan tot 13 vlak aan de westkust. De westelijke wind is matig en aan de kust en boven het IJsselmeer krachtig met kracht 6. De ochtend begint bewolkt met her en der een bui. In het noorden kan er onweer bij zijn. Ook 's middags en 's avonds blijft het bewolkt en vallen er een paar flinke buien met vooral in het noorden kans op onweer en harde windstoten. Het wordt een graad of 14 en er waait morgenmiddag een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Die is vlak aan de kust en boven het IJsselmeer krachtig tot hard met windkracht 6 tot 7. Zondag vallen er ook nog een paar buien bij zo'n 15 graden en veel wind, maar daarna krijgen we rustiger en ook warmer weer met minder regen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
3: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
4: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
5: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
6: Download de app en start met vinden.
7: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
14: Ik ook niet.
13: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
14: We kunnen door.
13: Direct door. Allianz Direct.
12: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
15: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
16: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Het Forever 49 radio nieuws van 11 uur. Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Orkaan Isaias bereikt vanavond de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS leveren om de torenhoge prijzen te drukken. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. En een 24-jarige Nederlander is in België gearresteerd nadat hij bij Leuven probeerde in te rijden op 2 agenten. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
20: Forever 49. Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
21: Dit is Forever 49.
22: Celebrating life. 60s.

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent... en weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
3: Daar heb je Huub. Van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
3: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
9: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: De grootste energieslurpers in huis?
11: Wat kost al die kleding nou echt?
12: Wat heb je nog aan zonnestroom?
13: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
9: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle aanvoeldeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
14: De Mega Jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Broodje kroket, maar €1. Alleen vandaag op Krokettendag bij
16: Kippie.
17: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
18: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
18: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
20: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Forever 49 weerbericht.
22: Er trekken vannacht nog een paar buien over het land. Het kwik wijst zo'n 8 graden in het oosten aan tot 13 vlak aan de westkust. De westelijke wind is matig en aan de kust en boven het IJsselmeer krachtig met kracht 6. De ochtend begint bewolkt met her en der een bui. In het noorden kan er onweer bij zijn. Ook 's middags en 's avonds blijft het bewolkt en vallen er een paar flinke buien met vooral in het noorden kans op onweer en harde windstoten. Het wordt een graad of 14 en er waait morgenmiddag een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Die is vlak aan de kust en boven het IJsselmeer krachtig tot hard met windkracht 6 tot 7. Zondag vallen er ook nog een paar buien bij zo'n 15 graden en veel wind. Maar daarna krijgen we rustiger en ook warmer weer met minder regen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: €19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
5: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
6: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
6: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
10: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
12: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
12: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Het Forever 49 radio nieuws van 12 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radio nieuws. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Het is nog onduidelijk of er door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
16: Forever 49. Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
17: Dit is Forever 49.
18: Celebrating life. 60s, 70s.

0: Het Forever 49 radio nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Het is nog onduidelijk of er door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49. Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor twee personen.
3: Dit is Forever 49.

0: Het Forever 49 radio nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Het is nog onduidelijk of er door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49. Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor twee personen.